NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos-album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer Grammys voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen boete betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Een merel die Mozart zingt, dat en veel meer. Blijf luisteren als je het wil horen.
0: Voor de dag met Katinka Tiemersma.

0: Van Erik Satie hoorde je de eerste van de Knossiënne, hier gespeeld door het Groningen Gitaarduo. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Voor de Dag, het programma waar ik je met muziek van de nacht naar de dag begeleid. Ik dacht gisteren, hoe ga ik je vandaag nou eens echt een goede morgen wensen? Misschien word je soms ook heel vroeg wakker 's ochtends, als het eigenlijk nog nacht is, door de merels die voor je raam aan het zingen zijn. Nou, mijn nichtje heet Merel, ze is 2,5. En ze wil iedereen graag een goede morgen wensen met haar uitzonderlijke zangkunsten. Pas op. Komt ze hoor.
1: Kijk.
2: Ging jij ook zingen?
1: Ja.
2: Wauw.
0: Ja, prachtig. Echt Blackbird singing in the dead of night. Diana Damrouck kan hier nog iets van leren. Nou, deze muziek gaat over een nachtegaal in een eenzaam bos. Om even echt rustig wakker te worden.

0: Van Alessandro Scarlatti hoorde je uit de opera Il Giardino di Rose de aria Staro nel mio boschetto. Het werd hier gezongen door Carlo Vistolier, begeleid door Le Stagioni onder leiding van Paolo Zanzu.
1: Het ochtendconcert.
0: In het ochtendconcert nemen we de tijd om een groot werk te laten horen en om er iets over te zeggen, waardoor je misschien net op een andere manier naar gaat luisteren. Vandaag heb ik een prachtig stuk van de componist Ray Vaughan Williams klaarstaan. Maar eigenlijk is het ook een stuk van de 16e-eeuwse componist Thomas Tallis. Vaughan Williams componeerde dit stuk, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, geïnspireerd door een psalmmelodie ooit opgeschreven door Thomas Tallis in het jaar 1567. Ik zet hem alvast aan, een heel klein stukje. Deze muziek is gecomponeerd om in een kathedraal uitgevoerd te worden. Gloucester Cathedral, om precies te zijn. Je kan het je zo voorstellen dat je deze klanken uit verschillende hoeken van een grote kerk hoort galmen. Ray Vaughan Williams was erg toegewijd aan volksmuziek, het muzikaal uitbeelden van natuur. Terwijl Thomas Tallis, een katholiek in de tijden dat het verboden was om katholiek te zijn, heel erg toegewijd bleef aan zijn geloof. Vaughan Williams vatte de magie van natuur in zijn muziek. En Thomas Tallis heeft een traditie van kerkelijke muziek verrijkt met zijn wonderschone werken voor koor. Als deze twee stromen samenkomen, krijg je een vorm van spiritualiteit die kerk, natuur en mens overstijgt. De Fantasia on a Theme by Thomas Tallis.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Van Ray Vaughan Williams hoorde je de Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, hier gespeeld door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Adrian Bolt.

Je hoorde de cadence en de finale uit Les Soirées de Nazelle van Francis Poulenc. Op piano hoorde je Eric Lesage. Daarvoor hoorde je van Dvorak het Amerikaanse strijkquintet deel 1. En je hoorde het Panosha Quintet.

Je hoorde het Concerto Primo in F groot van Francesco Manfredini. Het werd gespeeld door Les Amis de Philippe onder leiding van Ludger Remy. Misschien ken je haar wel, Cecilia Bartoli. Dat is toevallig mijn lievelingsartiest, omdat ze zo ontzettend toegewijd is aan de muziek en aan de mensen die het ooit gemaakt en uitgevoerd hebben. Ze heeft heel veel albums gemaakt over artiesten, over castrati, over vergeten componisten. Nou, meestal zingt zij natuurlijk in het Italiaans, ze komt eigenlijk uit Rome. Maar omdat ik al haar albums heb geluisterd, weet ik dat ze heel soms in het Frans zingt en dat ze ooit één nummer in het Engels heeft opgenomen. En dat is, staat op het album over de operazangeres Maria Malibran. Dit Engelse lied, dat is een prachtige pastorale aria. Heel eenvoudig, heel rustig. Maar ik zat laatst te denken, klinkt het Engels wat Bartoli zingt nou een beetje Italiaans, omdat ik weet dat het wordt gezongen door Cecilia Bartoli? Of klinkt het Engels echt een beetje Italiaans, omdat het gewoon moeilijk is om Engels te klinken als je zingt terwijl je eigenlijk Italiaans bent? Nou ja, in ieder geval klinkt het heel erg charmant. En ik wil het je graag laten horen. Hoor jij hierin het Engelse platteland? Of hoor je misschien een klein stukje droge gele heuvels en slechte asfaltwegen met pijnbomen ernaast? In het Rome van Cecilia Bartoli.

Short but sweet. Je hoorde van de Engelse Cecilia. Sorry, je hoorde van de Italiaanse Cecilia Bartoli het Engelse lied Yon Moon of the Mountains van Michael William Balfe. Het werd gespeeld door het Orchestra La Scintilla en de International Chamber Soloists onder leiding van Adam Fischer. Ja, zometeen heb ik een mooi boek voor je meegenomen. We gaan richting Engeland en richting Brussel. Leuke combinatie. En nog veel meer mooie muziek. Tot zo!

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1979, naar het net geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion lieten horen hoe verrassend modern middeleeuwse muziek kan klinken. Het concert werd de voorloper van het festival Oude Muziek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werden gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water terechtgekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer. De dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: NPO Klassiek.

0: Het prachtige romantische Salut d'amour van Edward Elgar, hier gespeeld door Raphael Walfisch op cello met de English String Orchestra onder leiding van Kenneth Woods. Ja, ik heb niet zo heel lang Frans gehad. Ik dacht dus altijd dat Salut d'amour vaarwel liefde betekent, omdat het zo lekker melancholisch klinkt, dit stuk. Maar het betekent eigenlijk hallo liefde. En sinds ik dit weet, ben ik anders naar dit stuk gaan luisteren. Het is ineens veel vrolijker geworden. Nou ja, leuk dat je luistert. Tot 7 uur ben ik hier met Voor de Dag.
1: Elke morgen om 8:30 komen wij Katinka tegen.
2: Van kaft tot kaft met Katinka.
0: Ik ben boekverkoper en ik vind het leuk om je de week, om je om de week een nieuw of oud boek wat ik met plezier heb gelezen even aan te raden. En deze week zijn echt alle scholen weer begonnen. Dus ik moest denken aan een boek wat leuk is om te lezen als je terugverlangt naar je tijd als leraar. Als je verlangt naar je eigen tijd als leerling op een school. Of als je net weer terug naar school gaat en nu al wil ontsnappen aan de sleur. Nou, vlucht dan naar de wereld van Viet van Charlotte Bronte. Dit boek is deels autobiografisch. Charlotte Bronte, afkomstig uit Yorkshire, heeft rond de jaren 40 van de 19e eeuw als docente Engels op een meisjesinternaat in Brussel gewerkt. En in het boek Viet volg je Lucy Snow. Lucy Snow heeft bijna niemand in de wereld. Ze steekt net als Charlotte het kanaal over en gaat lesgeven op een Frans of Belgisch meisjesinternaat. En Lucy moet voor alle problemen die ze in het leven tegenkomt zelf een oplossing bedenken. En die zwaarte van die eenzaamheid, die drukt heel erg op je als lezer. Het is ook een lang boek. En als ik eerlijk ben, het is best grijs. Er valt weinig te lachen. Maar er zitten krachtige personages in. En de beschrijvingen van het stadje waar dit zich allemaal afspeelt zijn zo heerlijk melancholisch dat het perfect past bij het begin van het schooljaar. Emily Bronte is dus in Brussel geweest, ongeveer in de tijd dat zij er woonde, schreef de componist Jean-Baptiste Singelet een prachtig saxofoonkwartet. Daar gaan we even naar luisteren.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dit is leuk. Per toeval hebben we hier drie Johns gehoord. Je hoorde eerst van John Field, het concert voor piano en orkest met de Scottish Chamber Orchestra en John O'Connor op piano. En daarna hoorde je van John Dowland zijn Come Again, Sweet Love Doth Now Invite in een arrangement van Tarasea.
1: Voor de dag met Katinka Tiemersma op NPO Klassiek.
0: Ik heb het elke week een beetje over verkeerde been uit bed muziek. Dat is soms muziek die je kan helpen om een beter humeur te krijgen als je slecht bent opgestaan. Maar vaak is het muziek die hetzelfde klinkt als je ochtendhumeur voelt. Verschrikkelijk dus. Nou, ik ga je zo het fluitconcert van Carl Nielsen laten horen. Dat is de muziek die ik zelf nog nooit had gehoord. En het is niet de meest toegankelijke muziek. Het is onvoorspelbaar, soms hard, soms zacht, dreigend, dan weer lyrisch. Een hoge fluit met lage orkestharmonieën. Maar als je nou met het verkeerde been uit bed stapt, dan is het belangrijkste wat je moet doen om toch iets van de dag te maken, de dag echt een kans geven om iets moois en onverwachts voor te schotelen. Hoe slecht je je ook voelt. En dat is ook met deze muziek van Carl Nielsen. Als je het echt een kans geeft, luister je dwars door al die heftigheid heen en zitten er een aantal prachtige passages in die je kunnen verrassen en even op kunnen tillen. Dus dat goede been komt vanzelf wel vandaag. Vertrouw er maar op. Hier is het fluitconcert van Carl Nielsen.

Je hoorde het eerste deel uit het Concert voor Fluit en Orkest van Carl Nielsen. Je hoorde Clara Andrada op fluit. Het werd begeleid door het HR Symfonieorkester Frankfurt en het Rundfunk Symfonieorkester. Dat alles stond onder leiding van Jaime Martin. Als je vaker luistert rond dit tijdstip, dan weet je dat mijn medepresentatoren van Voor de Dag, Willem en Camille, altijd het spelletje Woord voor de Dag spelen. Ik wist niet zeker of ik dat ook wilde doen, maar toen kreeg ik een idee. Woord voor de dag, maar met een kleine twist. Ik ben van plan om elke week of om de week, of eigenlijk wanneer ik er maar zin in heb, een leuk woord uit te zoeken. Misschien een Engels woord, misschien afkomstig uit een Shakespeare toneelstuk. We gaan groots beginnen deze week. Het woord voor de dag is, hou je vast, honorificabilitudinitatibus. Ik herhaal, honorificabilitudinitatibus. Is dat A, een onzinwoord? B, dat je in staat bent om een grote eer te ontvangen? Of C, het langste woord dat Shakespeare ooit heeft gebruikt? Ik herhaal, honorificabilitudinitatibus. Is dat A, een onzinwoord? B, dat je in staat bent om een grote eer te ontvangen? Of C, het langste woord dat Shakespeare ooit heeft gebruikt? Laat me jouw keuze weten via de NPO Luister-app. En als extraatje daag ik je uit om dit woord uit te spreken en het op te nemen. Nog één keer, honorificabilitudinitatibus. Stuur het naar mij in de studio met de NPO Luister-app. En misschien laat ik jouw poging wel horen straks even voor 7 uur.

Van Rachmaninoff hoorde je een prelude voor piano hier gespeeld door Vladimir Ashkenazy. Hey, ik herhaal het nog maar even een keertje. Het woord voor de dag is honorificabilitudinitatibus. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Heerlijk woord. Is het A, een onzinwoord? B, dat je in staat bent om grote eer te ontvangen? Of is het C, het langste woord dat Shakespeare ooit heeft gebruikt? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

Van Heinrich Schütz hoorde je een van de psalmen Davids, An den Wassern zu Babel. Het Concerto Palatino en Cantus Köln onder leiding van Konrad Junghennel voerde het uit. En je hebt nog iets van me te goed. Het woord honorificabilitulinitatibus, is dat A, een onzinwoord? B, dat je in staat bent om een grote eer te ontvangen? Of is het C, het langste woord dat Shakespeare ooit heeft gebruikt? Ik heb wat reacties gekregen. Har zegt, antwoord D. Ik heb geen idee. En Wouter zegt C. Hij vindt het knap dat ik het überhaupt kan uitspreken. Wouter, ik kan je vertellen, ik heb er heel lang op geoefend. En Hans zegt, Shakespeare is een grappenmaker. Antwoord B en C zijn goed. Nou, luisteraar Henk heeft het goed geraden en zegt, hoi Katinka, ik ga voor alle drie. Naspreken onmogelijk, zelfs naschrijven lukt me niet. Henk, je hebt helemaal gelijk. A, B en C waren goed. Shakespeare gebruikt dit woord in het toneelstuk Love's Labour's Lost. En in die tijd was Latijn een taal met veel prestige in Engeland. En Shakespeare zit hier in deze scène te spotten met mensen die veel te graag veel te veel Latijnse woorden gebruiken. Ja, dat was hem voor deze week. Misschien volgende week weer een raar woord. Voor vandaag heb ik alleen nog maar muziek van Smetana klaarstaan. Zometeen door met de ochtend met Hans Smit. Dank voor het luisteren en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. De Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. En Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar 1 matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
1: En ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg, zoals...
5: Wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of...
6: Hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
11: Ik werk maar even helemaal trompes, alles wat duurder wordt.
10: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
12: Vanavond 21:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
15: Ik las in het Parool dat Amsterdam een paar nieuwe tramhaltes heeft. Dat is op zich niet heel bijzonder, maar deze liggen aan de Frans Kafka-laan op Strandeiland. En die laan is nog onbewoond. In 2040 moeten er huizen staan en nu is er nog niks. Nou ja, noem dat maar niks. Vanuit de stad een ritje naar de stilte, naar het Kafkaeske Strandeiland. Lijkt me heerlijk.

0: Muziek van Giovanni Girolamo Kapsberger en Toccata Seconda hoorde je door het ensemble Tumbleweeds. Nou, dat sluit wel mooi aan op dat strandeiland met die ronddraaiende dustballs daar. Weet ik niet, ik ben er nog nooit geweest, maar zo stel ik me dat voor. Goedemorgen, het is donderdag 3 september vandaag. De wapenstok als prikstok zien we op de Telegraaf en op het AD op foto's, maar niet op dezelfde plek. Op de Telegraaf zijn het leden van de ME bij Overasselt op zoek naar sporen van bendegeweld. Het zijn Duitse agenten die in het gras staan te prikken op het AD na een sabotageactie waar hoogstwaarschijnlijk de Russen achter zitten. Kinderen met complexe problemen die krijgen door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg niet de hulp die ze nodig hebben. Dat schrijft Trouw vanochtend. Japan vergrijst, dat meldt de Volkskrant. En volgens NRC kan de overheid weinig tot 2028. De IC werkt niet mee. Het lijkt ons koffiezetapparaat wel. Dat doet het ook niet helemaal goed. Enfin, Willem-Jan doet de techniek, die werkt. Teun houdt de muzikaal de vinger aan de pols.
1: Check. Ja, Hans, ja, we tuimelen door de muziek.
0: Ja, zo is het. Laten we beginnen. Welkom bij de ochtend.

De suite voor altviool en orkest van Rayvon Williams was dat, met Timothy Redoubt op de altviool bij het orkest de Chambre de Lausanne onder leiding van Jamie Phillips. Het is 7:10. En we hebben een crypto. Heel verrassend, hè? Ja. We hebben echt een crypto. We hebben echt vandaag echt weer een crypto. En een mooie prijs sowieso. Een gloednieuw album, dubbel album, met een nieuwe opname van L'Olimpiade van de Battista, Giovanni Battista Pergolesi. Uitgevoerd door het Orchestra Ghilieri. Gisteren een blij winnaar, vandaag hopelijk weer. Graag voor 9:15 de goede oplossing bij ons binnen via de mail, deochtend@kro-ntrv.nl. Of via de NPO-luisterapp, dat kan ook. Daar kun je ook een berichtje inspreken. Altijd leuk. Opgave van vandaag luidt als volgt. Haagse attractie waar je kunt rondkijken. Haagse attractie waar je kunt rondkijken. Doe je best.

0: Philippe Thuriot was dit op de accordeon met een sonate voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti. Bijna 7:15. Vandaag is Louise Vet, mijn ontbijtgast, bioloog, hoogleraar ecologie. Goedemorgen, mevrouw Vet.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Wat voor verhalen zijn u opgevallen vanochtend?
1: Het zoveelste stuk misschien, maar op pagina 11 de boerenprotesten tegen de stikstofplannen. Bij de provincies liggen meer dan 200 verzoeken om boeren de vergunningen af te nemen. Mm-hmm. Nou weten we natuurlijk al heel veel jaren dat er een stikstofprobleem is. Maar ik wil het eigenlijk koppelen aan wat we nu ook in de kranten zien over bijvoorbeeld op nu.nl over een nieuwe hittegolf die momenteel er is in Zuid-Europa. Enorm nu, op dit moment, een nieuwe. We hebben ze zelf allemaal voor de kiezer gehad natuurlijk. Maar ook dat de 1,5 graden doel gewoon is gepasseerd station nu. Dat is woensdag erkend door het VN-rapport.
0: Ja.
1: Ja, en dan vraag je je toch af, jongens, die boeren hebben veel meer aan hun hoofd. Kijk, natuurlijk, stikstof is een enorm probleem voor de landbouw en eigenlijk voor het hele land al jarenlang. Mm-hmm. En vooral voor de natuur. Maar we moeten ons toch wel gaan afvragen, ja, die boeren die kunnen nu ook niet meer rekenen op het doorgaan zoals we het nu zien. Het schip gaat, of de wal gaat echt het schip keren.
0: Ja, ja.
1: Dus we moeten kijken, ja, hoe kunnen we boeren helpen om te schakelen naar een heel andere werkwijze, naar een veel robuuster systeem. Want we hebben een heel kwetsbaar landbouwsysteem.
0: Ja, ja. Dit stuk in NRC, dat vraagt dus bij provincies liggen 200 verzoeken om boerenvergunningen af te nemen. Ja. Maar dat is niet, dat is één kant van het probleem. Je zegt van eigenlijk, we moeten die boeren helpen om op een andere manier te gaan opereren. Waar denk je dan aan?
1: Nou, we hebben ook heel veel boeren die het al anders doen. Hè? Die dus minder, zal ik maar zeggen, kosten aan de voorkant maken, aan kunstmest, aan bestrijdingsmiddelen.
0: Ja.
1: Hè? Alle leveranciers eigenlijk op afstand houden. Maar op een veel meer natuurinclusieve, duurzame manier, biologisch. Hè? Mm-hmm. Al zouden we echt al veel meer biologisch werken. Ontzettend belangrijk. Maar ook bij de boeren, de veehouders, die voor een deel ook voor het landschap moeten zorgen. Daar moeten ze een verdienmodel aan hebben. Nu verdienen boeren vaak alleen maar met wat ze produceren.
0: Ja, ja.
1: De melk.
0: Ja.
1: Maar boeren spelen een hele belangrijke rol in ons landschapsbeheer.
0: Ja. En dan kun je
1: ik vind dat, dat moeten we gewoon met publiek geld moeten we dat ook belonen.
0: Ja.
1: We leggen ook wegen aan met publiek geld. Vinden we ook helemaal niet raar.
0: Dus,
1: maar voor het landschap vinden we het wel raar.
0: Ja, dus als een boer een stuk bos of stuk grond op een andere manier wil gaan gebruiken, al is maar voor een camping, bij wijze van spreken, dan zouden we daarin moeten steunen.
1: Ja, we zien dat ook gebeuren.
0: Ja.
1: Kijk maar, bijvoorbeeld met Urgenda doen we dat ook. En boeren zijn dan heel bereid om mee te werken en om voor een deel om te schakelen, dan kan je dus extensiveren.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl je wel een goed verdienmodel hebt. En een heleboel boeren hebben dat al, maar die staan niet te protesteren.
0: Ja,
1: die zijn een beetje de stille hoek.
0: Ja.
1: En we hebben echt veel boeren nodig voor een mooie natuur ook.
0: Ja, vind je nou ook dat het eenzijdig in de media gaat over die kant van de stikstof? Dus het beperken van het aantal boeren?
1: Ja, absoluut. En gisteren was er trouwens een heel goed stuk van Jan-Willem Eersman in de Volkskrant. Dus hierover ook. En dat is dan gisteren. Dus ik denk dat mensen dat hopelijk goed gelezen hebben. Goed opiniestuk. Jan-Willem Eersman is een beetje de stikstofprofessor, weet je wel. En die is ook voorzitter van de Klimaatraad. Dus ja, het is, we moeten echt nadenken wat voor landbouw willen en kunnen we eigenlijk nog hebben in Nederland. En dan moet je dat niet bij de boeren leggen, want die zijn natuurlijk altijd gewoon gestuurd om het te doen zoals ze het nu doen.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: daar moeten ze wel bij geholpen worden.
0: Ja, goed. Dat is een duidelijk verhaal. En dan naar aanleiding van dat stuk in de NRC op pagina 11.
1: Pagina 11.
0: Kunnen we tot slot nog muziek voor je draaien?
1: Ja, ik vond het heel leuk. Het kwam eigenlijk snel in me op, een beetje nostalgie. Mijn vader die was aanvoerder tweede viool, geloof ik, in het Haarlem Symfonieorkest. En we hadden heel veel vioolmuziek thuis. En die Bachwerken 1043, die hebben we ook op zijn sterfbed nog echt nadrukkelijk gespeeld. En dat tweede deel vind ik echt prachtig mooi. Dus het concert voor twee violen.
0: Gaan we dan luisteren. Fijne dag, Louise Vet. Dankjewel.
1: Ja, jullie ook. Dag.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

verzoek van ontbijtgast Louise Vet. Het concert voor twee violen en strijkorkest. De Bachwerken, Verzeichnis 1043. Tweede deel, Amandine Beyer en Alba Rocca hoorde je bij Lee Inconiti. Muziek van Bach dus. Leuk berichtje uit... ander berichtje uit de NRC, want Louise citeerde uit de NRC. Maar het ikje is altijd heel grappig. Een persoonlijke bijdrage van een lezer. Ik loop vanaf station Hilversum Mediapark altijd maar een klein stukje naar mijn werk op onze nieuwsredactie. Toch kom ik vandaag volledig doorweekt aan. Mijn haar plakt aan mijn gezicht en mijn nieuwe mascara zit inmiddels tot op mijn nek. Bij het koffiezetapparaat kom ik onze weerlezeres, die net uit een uitzending was gekomen, tegen. Ze kijkt naar mij en naar mijn doorweekte jas en zegt: het regent.

0: Marie-Pierre Langlamet, de solo-harpiste van de Berliner Philharmoniker, die hoorde je hier onder leiding van Juanjo Mena met het concertino, derde deel van het concertino voor harp en orkest van Germaine Taillefer. Is het 19:30? Jazeker, het is 19:30. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Justitieminister Van Weel grijpt het drugsgerelateerde geweld in Overasselt aan om extra aandacht te vragen voor de gevolgen van drugsgebruik, bijvoorbeeld tijdens festivals. Het is een probleem van ons allemaal, vindt Van Weel.
1: Terwijl eigenlijk de gemeenschappelijke deler is, ja, laat die overheid maar, we hebben er niks mee te maken, dan heeft zo'n campagne ook geen zin. Dus ik ben echt op zoek naar, nou, bijvoorbeeld dit soort momenten om aan te geven, kijk hier, zie je nou hoe verwoestend dit is. Misschien niet voor je eigen gezondheid alleen, maar zeker ook voor onze maatschappij.
0: Drugsgebruik houdt de drugswereld in leven, stelt de minister bij Pauw en de Wit. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater verbetert nauwelijks. Naast bacteriën en blauwalgen zijn in veel zwemwater ook chemische stoffen aangetroffen. Dat zegt Natuur en Milieu in het Radio 1-journaal na eigen onderzoek.
2: Ja, het gaat om vlamvertragers, PFOS'en. Dat zijn stoffen die heel lang in het milieu blijven rondgaan. Kwik, dus zware metalen, bestrijdingsmiddelen.
0: De belangrijkste oorzaak is dat zwemwater wordt gecontroleerd op E. coli en blauwalgen en niet op andere vervuilers. De kamernood onder studenten lijkt groter dan ooit. Steeds vaker kiezen studenten ervoor om thuis te blijven wonen. Kenniscentrum Kennisjes legt bij de NOS uit hoe groot dit probleem is.
3: Ja, wij hebben als sociale studentenhuisvesters de afgelopen jaren gemiddeld 5000 nieuwe woningen weten te realiseren. Maar we zien aan de andere kant dat de afgelopen 2 jaar ook heel veel kamers zijn verdwenen op de particuliere huurmarkt. Vandaar dat eigenlijk daardoor ook het tekort nog onverminderd hoog is.
0: En dat tekort is op dit moment 20.000 studentenwoningen. Dolfje Weerwolfje, het kinderboek van Paul van Loon, is 30 jaar oud. Dat jubileum wordt zaterdag gevierd met een groot feest. Met het oog op morgen vertelt Paul van Loon hoe hij Dolfje bedacht terwijl hij aan een ander boek werkte.
4: Een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf.
0: Ja, het feest is zaterdag in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. En dan weer en verkeer, hier is Robert Beurse.
5: Het regent en dat blijft tot de avond zo. Het wordt vandaag 18 graden met een stevige wind vanuit zee. En dan kijken we nog even naar het verkeer. De ochtendspits is begonnen. Er staat 150 kilometer file. De langste staat op de A7 Horen in de richting van Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. Daar staat 7 kilometer. En daar sta je 3 kwartier in de file als gevolg van een ongeluk.
6: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

is kenbaar. Het strijken quintet nummer 3 van Antonin Dvorak, het Amerikaanse quintet. Het tweede deel daaruit. Pavel Nickel hoorde je op de altviool bij het Pavel Haas kwartet. Op zaterdag 19 en zondag 20 september dan verandert stadslandgoed De Kemphaan, dat is in Almere, opnieuw in het decor van een avontuurlijk en verrassend muziekfestival midden in de natuur daar. Twee dagen lang geniet je van topmuzici, intieme concerten tussen de bomen, bijzondere familievoorstellingen, food trucks, onverwachte ontmoetingen. Het Groene Geheim heet dat festival. En iemand die daar het Gooimeer voor oversteekt is gitarist Erik Fason Morel.

0: Recuerdo was dat van Erik van Zonmorel, door hem zelf vertolkt op de gitaar. Het is bijna 7:15. Ja, onze Nicolien die las de krant en maakt het nu volgende overzicht. En Robert begint met het lezen.
1: De flexmarkt krijgt een dreun, dat meldt de Telegraaf. Sinds de Belastingdienst harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid huren bedrijven veel minder ZZP'ers in. Dat blijkt uit de jaarlijkse trendrapport van onder andere HR-dienstverlener Headfirst.
0: Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is het afgelopen 1,5 jaar met zo'n 40% afgenomen. ZZP'ers moeten tegenwoordig echt harder knokken voor een opdracht, constateert een arbeidsmarktexpert. Bij de landelijke overheid is de concurrentie het grootst. Het aanbod is er 5 keer zo groot dan de vraag.
1: De politie waarschuwt voor de opkomst van Hackercom. Dat is een netwerk van meestal jonge mannen die steeds grotere cyberaanvallen uitvoeren. Het netwerk werft jongeren via online spelletjes als Minecraft en Fortnite. Volgens de politie zijn sommige jongeren nog maar 11 jaar oud. Het AD schrijft erover.
0: Ja, vooral die jonge leeftijd is zorgelijk, zegt Stan Duif. Hij is cybercrime baas bij de politie. Kinderen hebben, zo zegt hij, vaak niet door hoeveel schade ze aanrichten met cyberaanvallen. Ze doen vaak mee omdat ze er status en erkenning mee krijgen. Iets wat ze in het echte leven misschien niet hebben.
1: In Trouw een interview met de Rotterdamse strafrechter Tineke van Grampel. Ze gaat met pensioen. Van Grampel staat bekend als de rechter die doorvraagt. Die wil weten wat een dader bezielt. Haar laatste grote zaak was die met oud-advocaat Ines Wesky. Ze kreeg hierdoor op de valreep van haar pensioen nog landelijke bekendheid.
0: De strafrechter vertelt waarom ze altijd nieuwsgierig is naar het verhaal van de crimineel. Mensen, zegt ze, zijn niet moeilijk of fout. Wat ze doen is soms fout. Mensen hebben soms een stoornis, maar ze zijn niet die stoornis. Ik wil de mens achter die stoornis leren kennen en laten blijken dat ik ze serieus neem.
1: Is er een ongemakkelijker moment op de werkvloer dan het jaarlijkse functioneringsgesprek? Nee. Maartje Bakers die legde er talloze vast met de camera voor haar documentaire De Manager. Die laat volgens de Volkskrant zien hoe empathisch leiderschap nogal eens botst met het credo geld verdienen.
0: De documentairemaker vertelt in de krant over haar eigen ervaring met functioneringsgesprekken. Ze zegt, ja, die waren altijd heel ongemakkelijk en alles behalve motiverend. Je krijgt altijd te horen om open en eerlijk te zijn, maar de manager heeft altijd het laatste woord en er is nooit iemand anders bij.
1: En elk land heeft zijn eigen applausgewoontes. Daarover schrijft het NRC. In Japan klapt het publiek beheerst. In Zuid-Korea gaat het publiek juist los aan het eind van een voorstelling. In West-Europa is het gebruikelijk om een ovatie alleen te geven staand als iets heel erg goed is. Terwijl in Nederland er eigenlijk geen voorstelling te bedenken is waarbij dat niet gebeurt.
0: Ja, waarom doen wij Nederlanders dat? Volgens blokfluitiste en zangeres Lucy Horsch komt dit door de Nederlandse cultuur van gezelligheid. Ja, we willen het samen gezellig hebben, ook als een concert niet zo goed was, zegt ze. En violiste Lisa Versman zegt dat wij Nederlanders erom bekend staan en dat buitenlandse artiesten er altijd even aan moeten wennen. Misschien zijn de stoeltjes gewoon niet zo goed in Nederland. Dit is Lucy Horsch met Telemann en daarna natuurlijk allemaal eventjes staan te applaudisseren.

Ja, prachtig. Fijn dat u zo enthousiast reageert. Het was Lucy Horst met het orkest van de 18e eeuw in een sonate voor fluit, viool en basso continuo van Georg Philipp Tedeman. Als iedereen weer gaat zitten, dan kunnen wij verder gaan.

0: Matthias Spee was dat op de piano in de zonovergoten wolken van Sergei Protopopov. Ja, zonovergoten wolken, misschien ook wel onderdeel van de attractie waar je kunt rondkijken. De omschrijving van de kip van vanochtend. Haagse attractie waar je kunt rondkijken. Als je meedoet, maak je kans op het album, dubbelalbum met de opera L'Olimpiade van Giovanni Battista Pergolesi door het orkest Ghilieri. Graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen via de mail deochtend@kro-ntv.nl of de NPO Luister app waar je ook een bericht kunt inspreken. Hoor ik daar soms muziek op de achtergrond? Ja, dat is een deeltje van een fagotconcert van Antonio Vivaldi. Door, hoe heet ze ook weer?
1: Sophie Dervaux.
0: Sophie Dervaux, ja, dat is het album van de week, hè, op NPO Klassiek. Daar kun je meer over, informatie over vinden op de site. Vertel ik intussen wat wij gaan doen naar achter. Ik praat straks met Arthur Japin, want Kolja is een historisch roman. Nu als opera te zien. Daarover om 7:45 meer. En Abzacht heeft een film, want het is donderdag, dan hebben wij altijd een film. Dus vandaar. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week O Virtus Sapientiae van Hildegard van Bingen. Een non uit de 12e eeuw die schreef over het vrouwelijk orgasme en het brouwen van bier.
1: Ja, voor Hildegard werd er nog geen hop in het bierbrouwproces gebruikt.
0: Oh.
1: Maar zij kwam erachter dat je hop kon toevoegen en dat dat een conserverende werking heeft.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Pam, pam, padapa. Pam, pam, padapa.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
4: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Ze gebruiken AI daarna ook om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen steeds groter door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag is er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven kwam bij een gewelddadige schietpartij. Nederland doneert 1,2 miljoen euro aan Libanon voor onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht door Israël en Hezbollah. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn in Libanon al 4300 doden gevallen, onder wie ook artsen en journalisten. Elk incident waarbij zij geraakt worden moet volgens minister Sjoerdsma grondig worden onderzocht. Er zijn betere behandelingen nodig om jonge vrouwen en meisjes uit de criminaliteit te helpen, zeggen onderzoekers. Veel behandelingen zijn gericht op jongens die vaker in de criminaliteit belanden. Bijvoorbeeld door agressieproblemen of foute vrienden. Maar als meiden het verkeerde pad inslaan, komt dat vaker door een angststoornis, een slechte band met de ouders of seksueel geweld. Volgens de onderzoekers moet de hulp daar meer op zijn gericht. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter gewaarschuwd worden. Een kudde paarden heeft gisteren snelweg A9 overgestoken. De 12 dieren waren ontsnapt uit een weiland en naar de snelweg toegelopen. Automobilisten moesten flink afremmen, maar er zijn geen ongelukken gebeurd. De dieren zijn door de politie en Rijkswaterstaat van de snelweg gehaald. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, super volley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch, ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
7: Een groot deel van de opiniestukken in de kranten zou geschreven zijn met AI. Nieuws van gisteren is dat. Het gevolg is dat ik vandaag toch anders kijk naar de ingezonden brieven. De opinie van de lezer. Nou, die brief in de Volkskrant van iemand die vanwege AI verlaging van de abonnementsprijs wil, die is zo recht voor zijn raap. Die moet wel echt zijn.

Dat was muziek van Michel Legrand voor de film van Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, waarover later meer. Dit was Alexandre Tarot aan de piano. Het is 3 september vandaag, donderdag. Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge die verschijnt voor de tweede keer voor de parlementaire enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt. Het verhoor staat in het teken van reflectie en vooruitkijken. De Spaanse premier Sanchez moet in het parlement uitleg geven over wat er is gebeurd in Ceuta. Eind juli kwamen in die exclave onverwacht tienduizenden migranten binnen. De Spaanse politiek is diep verdeeld over wat er moet gebeuren. In Zürich worden de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Dat zijn voor prijzen voor opvallende wetenschappelijke onderzoeken die volgens de organisatie je eerst laten lachen en dan laten denken. En vanaf vandaag is de theatervoorstelling Kolja te zien, naar het gelijknamige boek van Arthur Japin. Zometeen spreek ik de schrijver, zo rond 7:45. En om 8:15 weer een fijne filmtip van Ab Zacht. En die heeft alles te maken met Jacques Demy en Le Demoiselle de Rochefort en de Parapluie de Cherbourg. Kortom, Franse films waarin veel gezongen wordt. Fijn dat je er weer bent. Welkom bij de ochtend.

David Orlovsky op de klarinet, David Bergmuller op de luit, met een deeltje uit The Indian Queen van Henry Purcell. Ja, straks aandacht voor Kolya, de bewerking tot opera van de roman van Arthur Japin over Tchaikovsky. Deels vandaar deze Souvenir d'un lieu cher, gespeeld door Janine Jansen.

0: Het kerstro uit het Souvenir de Lieu Cher van Tchaikovsky was dat. Janine Jans hoorde je bij de Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding. Ja, vanavond beleeft de opera Kolya zijn eerste voorstelling in het Chassé Theater in Breda. Schrijver Arthur Japin bewerkte zijn gelijknamige succesroman uit 2017 zelf tot een libretto, op muziek gezet door componist Bob Zimmerman. Het stuk vertelt het waar gebeurde verhaal van de dove jonge Kolya. Die wordt in het 19e eeuwse Rusland opgenomen in het huishouden van de beroemde componist Piotr Ilyich Tchaikovsky en zijn broer Modest. Kolya leert praten van Modest, maar stuit vervolgens op een mysterie rond de dood van diens broer. Arthur Chapin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Arthur, het verhaal van die doof jonge Kolya en zijn zoektocht naar de waarheid rond Tchaikovsky schreef je als roman. Nu bewerkt door jouzelf tot een opera. Had je altijd al in je hoofd dat het eigenlijk een opera zou moeten worden?
1: Van deze niet, maar het is wel, het is een soort, kijk, theater is mijn taal. Aha. En mijn allereerste roman, Zwarte met het Witte Hart, mijn allereerste idee was daar om een opera van te maken. Ik denk vaak in theatrale beelden en daarom worden de boeken denk ik ook vaak bewerkt voor toneel of voor film. Ik weet niet meer wat bij hier het eerst kwam. Ik denk toch gewoon echt, het gaat natuurlijk om muziek. Mijn grote vraag bij Kolya was, hoe overleef je als een doof iemand in een wereld waarin alles om muziek draait? En dat interesseert mij dan, hoe iemand overeind blijft. Dus ik denk dat ik wel met de muziek begonnen ben, maar dan wil ik heel graag in iemands geest duiken. Dus ja, het werd eerst een roman. Maar ook mijn romans die zijn opgebouwd eigenlijk in scènes. Ik denk heel erg van, nou, nu hebben we een solo, bij wijze van spreken. Nu moeten we een grote
0: ensemble.
1: Allerlei mensen opkomen ineens om het te doorbreken. Dus het is theatraal geschreven.
0: Ja, ja. Dat is voor Bob Zimmerman natuurlijk een enorme opgave geweest, kan ik me voorstellen, om dan van een dove jongen een karakter in een opera te maken.
1: Ja, maar hij heeft een ontzettend mooie manier bedacht. Mm-hmm. Hoe laat je een dove iemand zingen? Nou, Kolya, de echte Kolya, Kolya Conradi, die leerde heel goed spreken. Mm-hmm. En lip lezen, dus in een gesprek merkte je niet meteen dat hij jou niet verstond. En hij leert in de opera ook langzaam zich hoorbaar maken. Ik ga niet helemaal verklappen hoe dat gebeurt. Nee. Maar je gaat met hem mee eigenlijk op die ontdekkingstocht. Van één noot naar twee noten, naar vijf noten, naar een volwaardige stem. En op die manier beleef je, zoals je dat in de roman zijn isolement beleeft, als ik het beschrijf, hoor je het hier. En dat is het fijne van opera, dat heel veel dingen worden hoorbaar die ik niet meer hoef te vertellen.
0: Dat is mooi.
1: Dat maakt het puzzelen zo leuk van zo'n libretto. Want het is alsof je een puzzel hebt gelegd van 1000 stukjes en je gooit er 800 weg en kijkt of je met die 200 toch nog het verhaal goed kunt vertellen.
0: Ja.
1: En dat is een ontzettende leuke uitdaging en mooi om te doen.
0: Ja, het moet ook mooi zijn om dat al mee te maken. Heb je iets van de repetities ook meegekregen of heb je je daar verder van gehouden?
1: Ja, nee. Als het mij toegestaan wordt, zit ik daar bovenop. Want ik vind het ontzettend prettig om mee te kijken. Ja. En ik ben eigenlijk, veel regisseurs zijn huiverig om een schrijver toe te laten, terecht. Maar ik ben een schrijver die heel graag dingen schrapt. En ik vind het fijn als iets verandert. Ik vind het fijn als een verhaal, dat zit veilig in dat boek. Dat boek blijft gewoon bestaan.
0: Ja.
1: En als mensen ermee aan de slag gaan, dan wil ik ook graag dat het iets nieuws wordt. En dat er nieuwe dingen worden toegevoegd. Dus ik zit vaak aan de kant en zeg, nou, laat dat ook maar weg. Of doe dat maar even anders. Ik heb veel gezien en gehoord. En ik kijk erg uit naar vanavond en de komende voorstellingen.
0: Ja, we hebben een heel klein fragmentje uit een repetitie. Dus misschien leuk om even de sfeer te kunnen laten horen.

0: Zijn we er toch een beetje bij, hè, bij de repetitie. Dat is een mooi moment.
1: Ja, ja, dat waren Peter Bording en Luca den Boer als Tchaikovsky en Saltykov. Saltykov, op wie hij verliefd wordt en die wiens liefde hem uiteindelijk noodlottig wordt. Prachtige muziek, toch?
0: Hartstikke mooi, ja. De essentie van het verhaal was volgens mij destijds van dat isolement van het dove jongetje, maar ook het isolement van Tchaikovsky als homoseksueel in een wereld die hem niet accepteert. Is dat in jouw idee veranderd nu het een opera is geworden? Of in de loop der tijd, bedoel ik eigenlijk?
1: Nou, inderdaad, toen ik het boek schreef, dus, ik denk een jaar of 6, 7 geleden, toen speelde dat al wel, ook eigenlijk de actualiteit in Rusland. Ik heb me in de tijd enorm opgewonden in 2014 op televisie en overal vanwege Sochi, waar onze koning als onze delegatie als grootste heen ging. Ja. Kort nadat Poetin de nieuwe anti-homo-wetten had ingevoerd. Mm-hmm. En die wetten zijn alleen maar sterker geworden. Zo zelfs dat Vaslav en Kolja mijn boeken niet meer mogen worden verkocht in Rusland. Wow. Niet meer mogen worden vertaald. Yeah. Omdat letterlijk de mensen de gevangenis in zouden gaan. Mm-hmm. Het speelde toen. In de tijd kon je in het geheim nog wel veel doen. Ook omdat de broer van de tsaar was ook homoseksueel. Maar het is het uitzichtloze toestand op dit moment in Rusland. En dat laten we ook zeker, die link is er zeker ook in de opera. Dus het is, het blijft altijd belangrijk om daarvoor te strijden en het te benoemen.
0: Actueler dan ooit. Kolja, met tekst van Arthur Japin, dus muziek van Bob Zimmerman, is vanavond voor het eerst te zien in het Chassé Theater in Breda. Volgende week de première toch, hè? In de Lamar in Amsterdam.
1: Ja, zeker. De première is in de Lamar en dan komen we ook nog in Apeldoorn. En ik meen ook dat er 2 nieuwe dagen bij zijn in Zwolle.
0: Okay.
1: Dat nieuws komt allemaal nog, ja.
0: Veel plezier, genoegen vanavond alvast. En bij de première volgende week. Arthur Chapin, dankjewel voor dit gesprek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

delen uit de Rococo-variaties van de Piotr Ilyich Tchaikovsky door Pieter Wispelwey op de cello bij de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. De crypto van vanochtend, die luidde Haagse attractie waar je kunt rondkijken. Daar is al veel op gereageerd. Wat niet goed is, is het omniversum. Dat is het enige wat ik kan zeggen eigenlijk. De rest, wijst zich vanzelf. De prijs blijft nog steeds tot 8:45 de opera L'Olympiade van Pergolesi door het orchestra Ghilieri.

0: drie van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld door het Franse ensemble Nevermind. Ja, oui, oui. 8:30, tijd voor een nieuwsoverzicht. Kleine gemeenten maken zich zorgen na de geweldsexplosie in Overasselt. Ze zeggen machteloos te staan bij dergelijk groot geweld. Ze hebben niet genoeg middelen om dat te lijf te gaan. Criminologen vinden deze zorgen niet nodig.
1: De aanleiding vind ik niet helemaal terecht om te zeggen we hebben niet genoeg middelen als gemeente.
2: Ja.
1: Omdat dit nou net niet de taak is van de gemeente te reageren op dit soort incidenten.
0: Ja, ze hoeven het dus niet zelf op te lossen. Er zijn steeds meer ouderen in Nederland en die willen steeds langer thuis blijven wonen. Dat zorgt voor een daling van het aantal bewoners van zorginstellingen, terwijl de medewerkers hun werk juist zwaarder vinden worden. Een expert van het RIVM legt dit uit in het RTL Nieuws.
3: We zien dus dat wanneer de ouderen het verpleeghuis inkomen, ze een stuk zwaardere zorg nodig hebben en ook weer korter verblijven. Dus de fysieke en de emotionele belasting van de verpleegkundigen in de verpleeghuizen is een stuk zwaarder geworden.
0: Maar het sluit dus wel aan bij de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Er is te weinig geschikte hulp voor criminele meisjes en jonge vrouwen. Onderzoekers van de Vrije Universiteit komen tot deze conclusie. Meisjes en jonge vrouwen hebben vaak andere problemen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. En dat zorgt voor ander gedrag dat anders behandeld moet worden. Dat zeggen de onderzoekers. Ze pleiten voor meer behandelingen die zich specifiek richten op deze doelgroep. In 1943 al werd die ontdekt, de Burcht van Kuinderen. Maar pas nu worden de resten in het Kuinderbos in de Noordoostpolder onderzocht. Een van de archeologen legt in het Radio 1-journaal uit waarom.
4: De metaaldetector die was er in het verleden niet. Van die veenlagen, of die humuizenlagen, daar kunnen we ook monsters nemen om te kijken wat voor plantenresten daarin zitten. En dat soort onderzoek werd in 1943 nog niet gedaan.
0: Ja, het onderzoek loopt nog. Het duurt nog wel even voordat de eerste resultaten bekend worden gemaakt. Dan weer een verkeer met Robert Beurzen.
5: Het is wisselvallig en dat blijft de rest van de dag zo. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Kijken we nog even naar het verkeer. Het is duidelijk dat de vakantieperiode voorbij is, want er staat een flinke ochtendspits met 396 kilometer aan file. Het langst sta je in de file nog steeds bij de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd en daar staat 9 kilometer file. En je hebt een uur vertraging omdat een deel van de weg is afgezet.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

De opening van de vijfde van Schubert, City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Edward Gardner. Zo dadelijk aandacht voor film met Ab Zacht die in Venetië zit. Wij gaan naar Cherbourg en we klappen de parapluies uit. Le parapluie de Cherbourg chez Tante Élise, muziek van Michel Legrand.

Dat waren Claire Leclerc als Tante Elise en José Bartel als Guy in een gezongen dialoog in de film Les Parapluies de Cherbourg. Chez Tante Elise was dit fragment. Muziek van Michel Legrand, een film van Jacques Demy uit 1964 met alle dialoog gezongen. Zoals hij daar een aantal films van heeft gemaakt. Ik hoop daar zo over te gaan praten met Abzacht. Die zit in Venetië in de lijn. Was er wel, maar was nu weer even weg. Dan gaan we eerst even muziek van Santiago de Murcia draaien.

0: Ach, hij was net begonnen, Pepe Habichuela op de flamenco-gitaar. Maar de verbinding met Abzacht is hersteld. Dus laten we naar de filmrubriek gaan op deze donderdagochtend. 8:45. Een nieuwe filmtip vanuit Venetië dus. Ab, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ja, je wilde het hebben, voordat we naar die Parapluie de Cherbourg en die andere films van Jacques Demy gaan, over de film Histoire Parallèle hebben. Wat is dat voor film?
1: Ja, dat is een merkwaardige film, zeg ik meteen. Het verhaal in het kort, het gaat over een schrijfster, gespeeld door Isabelle Huppert, die eigenlijk aan het einde van haar carrière zit en zich niet meer onder de mensen begeeft en vooral haar overburen bestudeert om haar nieuwe boek te voltooien. Nou, dat is alleen dan moet er nog een jonge immigrant haar helpen bij de verhuizing. Die heeft ook schrijfambities. Dus dat verhaal dat cirkelt zich rond, vandaar ook de titel van de film.
0: Ja.
1: En ja, het is een film waar je wel voor moet zitten. En de grote vraag is, kom je wel aan je gerief, zal ik eerlijk zeggen. Ach, jij natuurlijk, waarom gaan we die film toch bespreken?
0: Ja, en precies.
1: Dan twee namen, Isabelle Huppert en Catherine Deneuve. Isabelle Huppert die heeft echt de hoofdrol. En ik heb een fascinatie voor die vrouw. Die heeft toch altijd een soort tragische wolk boven zich hangen.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd kan ze ook met een beweging, een kwinkslag, kan ze toch ook een glimlach opzetten. En dat zit ook weer enigszins in deze film.
0: Ja, dat is mooi.
1: Maar ja, Catherine Deneuve die is inmiddels 82 en die heeft besloten om alleen maar bijrollen nog te spelen.
0: Ja.
1: En in deze de uitgeefster van de schrijfster en die krijgt te horen, jij begeeft veel te weinig onder de echte mensen, dus daarom wil niemand je boeken meer lezen. Dat is nogal een hard oordeel. Maar goed, ook die kun je misschien het laatste in zo'n grote bewonderen,
0: ja.
1: Hoewel ze echt van plan is ervoor.
0: Ab, blijf een beetje bij het raam staan, stel ik voor. Want de lijn is niet al te best. Venetië ligt toch niet naast de deur als je in Hilversum zit. Dus dat blijkt maar weer. Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, dit is beter. Laten we het hierbij houden wat die Histoire Parallèle betreft. Met Isabelle Huppert en Catherine Deneuve. Je bent er niet heel enthousiast over, als ik het zo mag samenvatten. Laten wij naar een andere film gaan, of films waar Catherine Deneuve een belangrijkere rol speelt, wel de hoofdrol. Dat zijn namelijk die films van Jacques Demy, die gezongen films. Die worden weer heruitgebracht, hè?
1: Dat klopt, in gerestaureerde versies. En ik kan je vertellen, ik heb beide films een tijdje geleden al thuis op DVD gekregen. Ja, en ik werd nog steeds ontroerd. Hè. Vooral de eerste film, die helemaal de dialogen, zoals je net hoorde, zijn helemaal gezongen.
0: Ja.
1: En het is ook een prachtig, tragisch liefdesverhaal. En de tweede film, dat is meer een traditionele musical, Le Demoiselle de Roquefort. Daarin speelt ze met haar zus, Françoise d'Orléac.
0: Ja.
1: En de tragiek van die film is dat haar zus na de opname overleed tijdens een rit naar Nice.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een film met een bijzondere lading. Maar het is ook een ode aan de Amerikaanse musical. Gene Kelly heeft er een bijrol in bijvoorbeeld. Maar dat zijn films die nog steeds Hans kaarsrecht overeind staan.
0: Ja, ja.
1: Dus ik kan iedereen aanraden van probeer die films weer te zien op het grote doek. In een mooie opgeknapte versie. En Deneuve blijft natuurlijk een fenomeen. Hè? En dat is eigenlijk in die films ook al te zien.
0: Ja, ja precies. Ja, maar films als La La Land, die hebben allemaal hebben voorgeborduurd op in feite deze film van Jacques Demy. Hè? Die Parapluie de Cherbourg.
1: Absoluut, ja. Hij baseerde zich op musicals, maar hij was zelf ook een inspiratiebron voor andere filmmakers.
0: Precies.
1: Dat is ook wel ironisch, maar het werkt nog steeds en je moet wel een klein zakdoekje meenemen hoor, als je naar die film gaat kijken.
0: Klein zakdoekje mee als je naar Les Parapluies de Cherbourg of Les Demoiselles de Rochefort gaat, de films van Jacques Demy met Catherine Deneuve. Dankjewel, mooie tip. Ab, en veel plezier daar op het filmfestival in Venetië.

0: Flamenco gitarist Pepe Habichuela bij L'Arpeggiata onder leiding van Cristina Plouard met deze fandango van Santiago de Murcia. Het is 8:08. Hoogste tijd voor de crypto-oplossing. Haagse attractie waar je kunt rondkijken. Veel op gereageerd. Dank daarvoor. Omniversum noemde ik al. Dat was het niet. Wat was het dan wel? Nou, de kunstschilder Mesdag die schilderde het prachtige 360 graden panorama van het zeezicht van Scheveningen te zien in Panorama Mesdag in Den Haag. Past helemaal bij de crypto, zegt Nelly. Dus Panorama Mesdag, waar je prachtig kunt rondkijken, dat is mijn oplossing. En dat is goed. Panorama Zondag werd ook nog genoemd. Teun trouwens, ook leuk hè?
1: Ook een prachtig rondkijkje.
0: Ja, ook een rondkijkje. Zondagavond weer met Samana Mini, acteur en theatermaker. Nelly, we zorgen dat het album met L'Olimpiade van Pergolesi naar jou wordt opgestuurd.

0: Blues. Azel op de piano bij het Deens Nationaal Symfonie Orkest onder leiding van Fabio Luisi met het tweede deel uit het pianoconcert van Alexander Scriabin. Ja, mooier wordt het niet deze ochtend, denk ik dan. Maar misschien heb ik het wel helemaal mis, Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan het toch proberen weer te toppen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, we hebben ook weer allemaal hele, hele mooie dingen. Zometeen een deel van een celloconcert van Carl-Philippe Emanuel Bach.
0: Ah, heerlijk.
1: We gaan naar Italië met Mendelssohn. Nou ja, weet je, genoeg andere mooie dingen.
0: En dat allemaal tussen 9 en 12 in de klassieke. Veel plezier daar. Jullie bedankt voor het luisteren. Teun, dankjewel voor de mooie muziek.
2: Graag gedaan.
0: Heel fijn. En heel graag tot morgen, tot de volgende ochtend. Dan zijn we er weer.
3: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Klassiek. Podcast.
5: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
6: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
5: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
7: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
5: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
8: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
5: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
9: Ster. Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in Libanon. De hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in het land, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op lange termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en aan zee staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

En dat was het derde deel van het celloconcert in A groot van Carl Philipp Emanuel Bach. En je hoorde cellist Nicolas Eltstadt. En hij werd begeleid door Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Ja, daarmee zijn we begonnen aan de klassieken van deze donderdag. Van harte welkom. We gaan zo rond de klok van 9:30 natuurlijk weer een nieuwe schakel toevoegen aan de kettingreactie. En daarvoor hoor je eerst nog werken van Beethoven en Reinberger. Maar nu eerst op naar Italië. Dit is het eerste deel van de Italiaanse symfonie, de vierde van Felix Mendelssohn.

De London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado speelde het eerste deel van de vierde symfonie, de Italiaanse, van Felix Mendelssohn.

Abendlied, een van de geistliche gezangen van Jozef Rijnberger. En het werd hier uitgevoerd door het Groot Omroepkoor onder leiding van Benjamin Goodson.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

James Ennis speelde het derde deel van het vioolconcert van Beethoven. En dat deed hij samen met de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Menzies.

0: Kettingreactie.
1: Ja, en ook gisteren hoorden we weer troostrijke muziek in de kettingreactie. Namelijk het lied Hoop van mijn vader, Louis van Dijk. En dat werd gezongen door Jenny Arian. Nee.

Ja, dat lied Hoop, dat eindigt met de tekst... De hoop die zegt, ik ben er morgen weer. En dat bracht Rieneke op het volgende idee. Zij schreef ons erg mooi dat lied gezongen door Jenny Arian. Ik heb een voorstelreactie hierop. Het lied Morgen uit de musical America, America... van Jos Brink en Frank Sanders. Mijn zussen en ik zingen dit lied vaak samen met onze broer aan de piano. Nou, Rieneke, wij vonden dat een heel mooi idee. Dus hier zijn Jos Brink en Simone Kleinsma met dat lied Morgen.

is hoop en zij biedt aan jou en aan mij. Licht in de duisternis, geloof in dit lied, mensen zijn vrij, omdat er een morgen is. Morgen is maar één dag van hier, morgen zal altijd komen.

Ja, dat waren Jos Brink en Simone Kleinsema met het lied Morgen uit die musical Amerika, Amerika van Jos Brink en Frank Sanders. Die tekst is van Jos Brink en de muziek van Henk Bokkinga. Dank Rieneke voor deze mooie nieuwe schakel. Ja, wat heeft dit lied nu weer opgeroepen bij andere luisteraars? Blijven we bij Nederlandstalige liederen over hoop, geloof en liefde? Of heeft dit iets heel anders bij je losgemaakt? Nou, laat het ons vooral weer weten. Stuur een bericht naar de NPO Luister app. Je kan daar ook iets inspreken. Waarderen we ook altijd enorm. Of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

Het Pavel Haas kwartet speelde het tweede deel uit het Amerikaans strijkkwartet van Antonin Dvorak. Ja, dan gaan we nu door met het Berlage saxofoonkwartet. Een heel bijzonder muziekgezelschap dat voorstellingen en concerten geeft waarin ze klassieke muziek combineren met andere kunstvormen. Het kwartet werkt regelmatig samen met makers uit de literatuur, theater, lichtkunst en film. Zo zijn ze dit seizoen onder andere te horen met een programma samen met Vincent Bijlo met de titel Het Visioen van Berlage. En ook met een ander programma samen met violiste Noah Wildschut, Mens in de Massa. Maar nu hoor je het Berlage saxofoonkwartet gewoon met z'n viertjes met muziek van Ferenc Farkas.

En dat was het Berlage saxofoonkwartet. Ze speelden bewerkingen van enkele dansen uit de oud-Hongaarse dansen van Ferenc Farkas. Ja, zometeen het nieuws van 10 uur alweer. En daarna gaan wij verder hoor met de klassieken. En nu hoor je nog 3 delen uit een English Suite van Hubert Parry. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Mijn naam is Nino Guettaze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging zit met een drone op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek. Pam, pa, pa, da, pa. Pa, pa.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek.
13: AVROTROS.

Ja, dat kan niet missen. Dat was natuurlijk de koekoek uit Li Uccelli, Vogels van Ottorino Respighi. Uitgevoerd door het Orchestre Philharmonique Royale de Liège onder leiding van John Nesling. Fijn dat je luistert naar de klassieken. Zometeen hoor je in de tweede uur de 41ste symfonie van Mozart, ook wel bekend onder die naam Jupiter. Maar eerst zingt tenor Rolando Villazon de bloemenaria uit de opera Carmen van Bizet.

de bloemenaria uit Carmen van Bizet, gezongen door tenor Rolando Villazon. En hij werd begeleid door het Münchner Rundfunkorchester onder leiding van Michel Plasson. Ja, dan gaan we nu naar het complete werk van dit tweede uur van de klassieker. Het is de laatste symfonie die Mozart heeft gecomponeerd, zijn 41ste, met de titel Jupiter. Het is de laatste dus en tevens ook de langste symfonie die hij schreef in de zomer van 1788. En in diezelfde paar weken componeerde hij ook nummer 39 en 40. Ja, en deze drie laatste symfonieën van Mozart worden door muzikologen wel gezien als een drie-eenheid. Waarschijnlijk heeft hij ze zelf nooit uitgevoerd gehoord, maar wij kunnen er gelukkig wel naar luisteren.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was die 41ste symfonie Jupiter van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. Zometeen het nieuws van 11 uur. En daarna gaan we weer verder met de klassieken. Met muziek van onder andere Grieg en Strauss en Mahler. Ja, blijf vooral lekker luisteren.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje van het Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden gekend en behandeld. Die brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust. Volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed even later. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
3: Ik werk mijn eigen remmen, schompers, alles wat duurder wordt.
2: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
4: Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen muziek van Richard Strauss, van Mahler, Brahms en Ravel. Kortom, het belooft weer een mooi en gevarieerd uur van De Klassieken te gaan worden. Maar we beginnen nu eerst met de eerste van de vier symfonische dansen van Edvard Grieg.

De eerste van de vier symfonische dansen van Edvard Grieg, gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo.

September, een van de vier laatste liederen van Richard Strauss. Hier gezongen door sopraan Jessie Norman. En daarbij hoorde je het Gewandhausorkester Leipzig onder leiding van Kurt Masur. Ja, het is een van de mooiste en meest bekende liefdesverklaringen in de klassieke muziek. Het Adagietto uit die vijfde symfonie van Gustav Mahler. Hij was als een blok gevallen voor de jonge en knappe Alma Schindler. Stuurde haar de partituur van dit vierde deel van zijn vijfde symfonie. En zij begreep meteen dat dit een regelrechte liefdesbrief was. Maar dan natuurlijk in notenschrift. Nou, het is duidelijk dat de liefde wederzijds was. Want niet veel later zouden zij in het huwelijk treden. Je hoort dat prachtige Adagietto nu gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Bernard Haitink dirigeerde het Concertgebouworkest en je hoorde het Adagietto, het vierde deel uit die vijfde symfonie van Gustav Mahler.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Ja, heerlijk. Producer Karel en ik, we hebben heerlijk zitten genieten. Karel speelt zelf overigens ook ontzettend goed viool. Dit was een van onze favoriete strijkkwartetten, de Danish String Quartet. En ze speelde de Pete Dance. Ja, het duurde even voordat Brahms aan een symfonie durfde te beginnen. Hij was bang dat hij nooit zou kunnen tippen aan zijn grote voorbeeld, Beethoven. Maar gelukkig wist Clara Schumann hem te overtuigen om het toch vooral maar eens een keer te proberen. Hij was al 43 toen hij in 1876 zijn eerste symfonie voltooide en ook publiceerde. Had daar toen bijna 15 jaar aan gewerkt. En uiteindelijk zou hij 4 symfonieën componeren. En wij laten nu het gracieuze en lieflijke derde deel horen uit die eerste symfonie van Johannes Brahms.

Dat was het eerste deel van de Sonatine voor piano van Maurice Ravel. En het werd gespeeld door Lucas Jussen. In 1871 schreef Tchaikovsky in korte tijd zijn eerste strijkkwartet. En dat was omdat hij dringend geld nodig had. Nou, het stuk werd gelukkig een groot succes. Vooral door dat beroemde ontroerende tweede deel, het Andante Cantabile. Hiervoor gebruikte Tchaikovsky een Oekraïns volksliedje dat hij een schilder had horen fluiten tijdens een verblijf bij zijn zuster. Nou, dat hele bekende deel, dat laten we nou eens een keertje niet horen. Maar wel het levendige en opgewekte vierde deel.

0: Martin Frust en ensemble speelden Let's Be Happy. Nou, lijkt mij prima advies, of niet, Karin?
1: Heel erg, neem ik heel erg ter harte.
0: Ja, ik ook.
1: Ik hoef er weinig moeite voor te doen trouwens, want het is weer donderdag. Dus donderdag verzoekmiddag in de muziekfabriek. En dat is elke week zo'n feest. Ik kom gewoon niet uit zo'n verzoekmiddag zonder 1 of 2 nieuwe ontdekkingen. Omdat
0: dat is
1: die luisteraars
0: leuk.
1: Met zulke toffe dingen aankomen.
0: Ja.
1: Die je dan of weer vergeten bent of gewoon nog nooit hebt gehoord.
0: Ja, dat is natuurlijk het allerleukste. Dat je gewoon ook verrast wordt door de luisteraars.
1: Het is
0: ja.
1: natuurlijk een bak aan muziek, die klassieke muziek. Dus ja. kom maar weer door. Wat ja. past er bij deze donderdagmiddag? De NPO Luister app. Is het medium.
0: Precies, is geopend.
1: Ja, precies, helemaal geopend.
0: Dus stuur inderdaad je verzoekjes door naar de muziekfabriek. En wij hebben tot slot nog wals nummer 2 uit de tweede jazzsuite van Shostakovich. Fijne dag verder en tot morgen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1979, naar het net geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jordi Savall en zijn ensemble Esperion lieten horen hoe verrassend modern middeleeuwse muziek kan klinken. Het concert werd de voorloper van het festival Oude Muziek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals...
2: Wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of...
3: Hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk me eigenlijk helemaal het schompers naar alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen aan het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
7: Hey, Muziekfabriek.
8: Zou je een stukje willen draaien?
9: Het zou top zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
11: Het is 3 september, de 4e dag van deze eerste septemberweek. Dan leert ons een snelle rekensom dat het donderdag verzoekmiddag is. Zeker weten, tot 2 uur geen speellijst, geen muziek voorbereid door ons. Uitsluitend verzoeken van jullie, van jou, de muziekfabriekluisteraar. Dus zeg het maar, welk liedje zit er in je hoofd? Welke muziek past erbij deze middag? Zeg dat met de NPO Luister-app. Dat deed ook luisteraar Corinne. Zij appt feest dit weekend en hopelijk een beetje droog weer. Want mijn lieve broer Sam gaat trouwen met zijn Saskia. Heb je een mooi bruiloftstuk voor ze? Dit is de bruiloftstoet van Edvard Grieg.

voor Corinne, de bruiloftstoet van Edward Griek. Want zo loop jij dit weekend voor jouw broer Sam en zijn Saskia die gaan trouwen. Het is donderdag verzoekmiddag. Wat ook belangrijk is, is dat verzoeken kunnen worden opgeschreven. Uiteraard in die NPO Luister app. Maar je kan ze ook inspreken. Er zit namelijk een opnamefunctie in die app. En dan kan je je stem opnemen en hem zo naar deze studio sturen. Naar ons verzoekmiddag antwoordapparaat. Dus schroom niet je stem te laten horen. Luisteraar Louis appt: een van jouw collega's vroeg om muziek uit je jeugd. Voor mij zijn dat de dwarsfluitconcerten van Antonio Vivaldi. Uren heb ik erop gestudeerd. Dwarsfluitist ben ik nooit geworden, maar ik koester deze muziek nog altijd enorm. Zou je voor mij iets hieruit willen draaien?

Jet Went op dwarsfluit bij Musica Ad Renum. Ze speelde Il Gardellino, een concert voor dwarsfluit en strijkorkest van Antonio Vivaldi. En een Gardellino, dat is een distelvink of een puttertje. Kira Duif heeft ook een verzoek. Ze schrijft naar de NPO Luister-app. Ik krijg altijd tranen in mijn ogen bij de muziek uit The Piano. Ik heb de film nooit gezien, maar die muziek...

John Lenihan speelde The Heart Asks Pleasure First. Muziek uit de piano door Michael Nyman, gecomponeerd en aangevraagd door Kira. Hans, die je hebt bij de Proms-concerten in Londen, zag en hoorde ik op Instagram een orkestrale versie van Pyramid Song van Radiohead. Zou fijn zijn om vandaag Radiohead is niet bij jullie buren van 3FM te horen, maar bij NPO Klassiek. Ja, voor het origineel ben je hier dan net niet aan het juiste adres. Maar producer Veerle heeft wel een prachtige uitvoering gevonden. Het is geen orkest, het is een viool, het is een harp en de zangers van Voetjes 8.

0: Pyramid Song van Radiohead in de Voetjes Eet uitvoering. Gedraaid voor Hans. We hopen dat je ervan hebt genoten, Hans. Anton stuurt een berichtje via de NPO Luister-app. Zojuist kom ik de hurdy-gurdy, ofwel de draailier.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: helder vuur. Door de drie broers Dore, Hartwin speelde accordeon, Wart speelde gitaar en Koen speelde de hurdy-gurdy, ofwel de draailier, speciaal voor luisteraar Anton.
1: Ha, Karin.
2: Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
3: Klinkt goed, toch?
4: Alvast bedankt.
5: Dank je.
6: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, we zijn een half uurtje onderweg. En wat een goede verzoeken lezen en horen, producer Veerle en ik weer. Je weet wel, hè, elk verzoek is goed. Dus een reden erbij mag, maar het hoeft absoluut niet. Als je gewoon een liedje onder je arm hebt, geen speciale reden, dan is dat meer dan genoeg aanleiding om die NPO Luister-app erbij te pakken. En je verzoek hopelijk.

te laten gelden in dit programma. Erik, die was gisteren jarig. Dus de afterparty, die vieren we zo met zijn verzoek om Daniel Rowland op viool. Tom heeft een middeleeuws sneeuwbal souvenir cadeau gekregen en zoekt daar muziek bij. En Marion, die is dan weer op zoek naar duurzame en simpele muziek. Dat gaan we in werking zetten en opzoeken, Marion. Nog geen beloftes, maar je weet het nooit. Nu eerst luisteraar Jan. Als ik hier uit het raam kijk, schrijft Jan, is het grijs en grauw. Geef mij maar een portie zon met de Italiaanse van Mendelssohn.

opening van de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. Een beetje zon van Mendelssohn voor luisteraar Jan. Johan, die appt nu de eerste donderdag van september, smeekt om Fanny Mendelssohn's September. Leuk hoor, Felix, met je Italië. Maar ik ben er ook nog, zegt Fanny.

Lauma Skriede speelde September van Fanny Mendelssohn op verzoek van Johan. En Erik, lees ik hier, die schrijft: hallo Karin, ik was gisteren jarig, maar zat helaas op mijn werk. Zou je voor mij iets willen draaien, uitgevoerd door Daniel Rowland, als herinnering aan het buitenconcert tijdens het Stift Festival van vorige week? Nou, hoera Erik, we hopen dat je toch een heerlijke dag hebt gehad, ondanks dat werken. En we zagen dat op dat openluchtconcert van het Stiftfestival Vivaldi volop klonk, maar ook Piazzolla. Dus hier is Daniel Rowland samen met celliste Maya Bogdanovic. En ze spelen een tango van Astor Piazzolla.

vrolijke verjaardagstango van Piazzolla. Gespeeld door Daniel Rowland en Baja Bogdanovic voor Erik. Tom stuurt een hele mooie foto en een bericht erbij. Yes, het is weer donderdag verzoekmiddag. Mijn lieve collega Caroline kwam terug van vakantie met een prachtig souvenir voor mij. Ah ja, dat staat op de foto. Een sneeuwbol met daarin een afbeelding van Agnès Sorel. De 15e eeuwse adellijke dame die bekend stond om haar schoonheid en haar nogal diepe décolleté. Dit bracht mijn collega Mette en mijzelf meteen in middeleeuwse sferen. Hebben jullie suggesties voor passende muziek? Zeker. Wat denken jullie van een van de hoogvliegendste middeleeuwse vrouwen? Hildegard van Bingen, mystica, abdis, geneeskundige, componiste en nog zoveel meer.

0: Hildegard van Bingen. Ach, en dat is leuk. Een knipperend lampje op ons verzoekmiddag antwoordapparaat staan Tina en Peter. En Tina heeft ingesproken.
1: Goedemorgen, presentatoren van Radio Klassiek. Ik zou heel graag iets willen laten horen vandaag. Gisteren was de 20e sterfdag van mijn vader, de Zwitserse pianist Karl Engel. We zijn zo blij dat er heel veel opnames van hem bestaan. Mijn wens, het intermezzo uit Schumanns Faschingszwank aus Wien. Alvast heel veel dank. Groeten van Tina en Peter.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Pam pa parappa. Papa parappa. Tararararara.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attent met ds.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder was dan 75 en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting mogelijk van mens tot mens. In Overasselt is de woning gesloten waar maandagnacht een beveiliger werd doodgeschoten. Het pand blijft een jaar lang dicht. Ook plaatst de gemeente camera's. Daarnaast mag een van de bewoners 2 weken niet in de gemeente komen. Om wie het gaat is onbekend. Tientallen gemaskerde mannen liepen maandagnacht door het dorp. Bij de woning schoten ze de beveiliger dood. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen weten wie die artsen zijn om ze juridisch aan te pakken. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch verzocht een groep van 14 niet betrokken artsen het OM om de rol van onder meer de ouders te onderzoeken. De brief lekte uit waarna de ouders te maken kregen met bedreigingen. De rechtbank heeft nu bepaald dat het OM de namen binnen 5 werkdagen moet geven aan de ouders. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie zal het weerfenomeen de komende maanden wereldwijd zeer grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid neerslag en ook de temperatuur. Hierdoor is er een grote kans op overstromingen en extreme hitte. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettaze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
5: Hey, Muziekfabriek.
6: Zou je een stukje willen draaien?
7: Het zou top zijn.
8: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
5: Ja, donderdag. Verzoekmiddag 1:05, tussen de middag, zo rondje lunch. Een goed moment voor een verzoekje, vinden wij, van de Muziekfabriek. Daarom elke donderdag verzoekjes in dit programma. Jij mag het zeggen. En producer Veerle en ik gaan op zoek. Marion stuurt naar de NPO Luister-app. Goedemiddag, hebben jullie ook muziek die past bij het net verschenen boek van Otto Lengi? Even simpel, duurzaam en gezond koken? Zeker. Dan houden we het graag simpel met de Simple Symphony van Benjamin Britten.

playful pizzicato uit de Simple Symphony van Benjamin Britten. Hans schrijft, fijn zou het zijn Mozarts onvolprezen klarinetconcert te horen. Muziek om te zoenen zit in de tram in Rotterdam te appen. 81 jaar, liefs. Heel veel liefs en je muziek terug.

voor Hans, die zijn verzoek appte vanuit de Rotterdamse tram. Sabine Meijer op klarinet bij de Berliner Philharmoniker. Het tweede deel uit het klarinetconcert van Mozart. Ja, en behalve via die prachtige NPO-luister-app zijn we ook bereikbaar via de site www.npoklassiek.nl/verzoek. Ook daar kan je probleemloos je verzoekje achterlaten. Dat deed luisteraar Henk Heesen. Ik lees voor. Aanstaande zondag, 6 september, wordt mijn zus Marijke 85. Haar hele leven heeft muziek een grote rol gespeeld. Toen ze nog les gaf op een basisschool, studeerde ze eerst piano en later fluit aan het conservatorium in Tilburg. Pianoles heeft ze daar vooral gehad van Polo de Haas. In de loop der tijd heeft Marijke ontzettend veel leerlingen piano en fluitles gegeven op de muziekschool en later aan huis. Ook zingt ze al jaren in het Tilburgs vocaal ensemble en begeleidt ook nu nog onder andere een ouderenkoor. Zou je misschien een plaatje voor haar willen draaien van Polo de Haas?

Polo, De Haas en Kees Wiering gaan met het onverwoestbare kanto-ostinato van Simeon ten Holt. Rutger, die app, jullie hadden het gisteren over de duimpiano. Klopt, klopt. Dat is dit instrument. Ligt ook in veel speelgoedwinkels. En we lieten gisteren ook een mooi Zimbabwaans lied horen met een hele uitgebreide duimpiano. Rutger vervolgt zijn app. In dat kader mijn verzoekje. The Avatar's Love uit Avatar, The Last Airbender. Oké, ik ben benieuwd. Waarschijnlijk zit in dit stuk muziek dus een duimpiano.

Dat is een wonderschoon gebruik van de duimpiano in deze muziek uit Avatar. Jeremy Zuckerman schreef het, Rutger vroeg het aan. En Quinten Wolf stuurt via npoklassiek.nl/verzoek het volgende bericht. Ik zou graag Danse Macabre van Camille Saint-Saëns willen horen. Ik vind het een prachtig muziekstuk.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dans macabre. De doden stonden op uit hun graven, dansten in het rond. En toen riep de haan en was het weer voorbij. Kwam de zon op. Camille Saint-Saëns schreef deze muziek Quinten Wolf. Vroeg haar om. En Carlijn van der Linden, die appt: hallo Karin en Veerle. Mijn dochter studeert een jaar in het hoge noorden van Noorwegen. In Alta aan de Folkehøgskolen. Zij leert daar met sledehonden te werken. Wat gaaf. Erg leuk natuurlijk. Maar wel erg rustig en stil in huis. Zouden jullie daarom voor mij misschien een stukje mooie Noorse muziek willen draaien? Zeker willen we dat, Carlijn. Omdat het toch een moederhart is wat hier spreekt. Dachten wij aan een Zweeds wiegeliedje. Gezongen door het Zweeds. Het is een Noors wiegeliedje, Gnendines wiegeliedje, gezongen door het Zweeds radiokoor.

0: Een Dines wiegeliedje, een Noors wiegeliedje voor Carlijn, die haar dochter moet missen.
1: Ha, Karin. Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, en dan gaat het opeens snel, hoor. 2:05 is het. Nog 25 minuutjes aan verzoeken in dit programma. Enid heeft L'Arpeggiata zien optreden en zou daar best iets van terug willen horen. Hans zet zijn zorgen om moeder aarde om in een verzoekje. En nu eerst gaan we ons verzoekmiddag antwoordapparaat afluisteren, want daar staat ook iemand op.
6: Goedemiddag, met Pim Zalberg. Karin, weet je wat ik nou eens graag aan de luisteraars zou willen laten horen? Vientulais Angelis van Petrus Vasks. Dat is zo'n gruwelijk mooi vioolconcert. Maar bij het grote publiek is het onbekend en daar moet gauw verandering in komen. Ik zou zeggen, draai je maar.

op verzoek van Pim Zaalberg. Eenzame Engel van Peter is vast. Wat een sfeer in deze muziek. Voor viool en strijkorkest. Je hoorde Daniel Rowland bij het Stift Festival Orkest. En Enid schrijft: ik heb L'Arpeggiata voor het eerst in het echt mogen bewonderen op het Festival Oude Muziek afgelopen zondag. En het was prachtig. Zou je iets van hen willen draaien? Ja, op dat programma afgelopen zondag stonden maar liefst 3 countertenoren. Hier is er nog 1.

L'Arpeggiata met countertenor Filip Jaruzelski. Ay este azul, over heimwee naar dat blauw van weleer. Ja, Hans, er is precies nog plek voor jouw verzoek. Hij schrijft graag iets van Jordi Savall uit zijn programma Tribute to the Earth. Dit omdat ik me hele grote zorgen maak over moeder aarde en het gebrek aan inzet door politici en mensen. Ja, ik zag dat er heel veel hoop in dat programma van Jordi Savall zit. Hier muziek van Rameau.

0: Chaconne, uitgevoerd door wereldverbeteraar Jordi Savall en orkest voor Hans. Luisteraar Hans, die zich zorgen maakt om het gebrek aan ambitie en wil van deze regering, maar ook van de meeste mensen, als het aankomt op de toekomst van moeder aarde.
1: Zo, Sander, dat is nog eens een angst.
0: Ik vind het ook goed om daar even mee af te sluiten. En op een vrolijker noot, wat ga jij draaien?
1: Rachmaninoff.
0: Oei.
1: Tot zo.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
4: Klassiek. Deze week O Virtus Sapientiae van Hildegard van Bingen. Een non uit de 12e eeuw die schreef over het vrouwelijk orgasme en het brouwen van bier.
5: Ja, voor Hildegard werd er nog geen hop in het bierbrouwproces gebruikt.
4: Oh.
5: Maar zij kwam erachter dat je hop kon toevoegen en dat dat een conserverende werking heeft.
3: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: Back to the loop.
1: Leave reviewwerken.nl.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen de 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat van Media aan de minister. Het commissariaat voor de media dus. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren eind juli begrip voor de uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Op de route van Afrika naar de Canarische eilanden kwamen vorig jaar meer dan 1200 mensen om het leven. Dan het weer, op de meeste plaatsen bewolking met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon doorbreken bij 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige en regenachtige dag. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
13: Maatwerk met Santa Sweep.
14: Ja, dat is dus mijn dochter Livia, inmiddels 4 jaar oud. En ze heeft gezegd dat ze geen muziekinstrument wil bespelen. Nee, ze wil alleen op ballet.
0: Maatwerk.
14: Dus dit draait ze dag en nacht.
0: Met Sander Sweep.

0: De wals uit de orkestsuite van het Zwanemeer van Tchaikovsky met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo Dudamel. Deze maand trekt een hele flinke groep zwanen door ons land. Geen witgevederde en ze zijn ook niet airborne. Maar waarschijnlijk gaan ze gewoon met een touringcar of de trein. Ik heb het over de dansers van het grootste Zwanemeer ter wereld. Ze zijn in Nederland neergestreken en doen verschillende steden aan. Als je van king-size porties houdt, geen 24, maar dus 48 zwanen in deze productie op het podium. Grootste zwanenmeer ter wereld.nl. Ik kwam het zomaar tegen, het ziet er imposant uit.
1: De bestemming.
0: Omdat het donderdag is, hoor je om 16:45 als je meedoet of je onze draadloze hoofdtelefoon hebt gewonnen met ruisonderdrukking. Een mooi apparaat. De hints voor de bestemming van vandaag zijn de razende rentmeester, Sweet Lake City en greppelscheiters. Excusez le mot. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De razende rentmeester, Sweet Lake City, greppelscheiters.

Het andante uit het pianoconcert in Fis mineur, muziek van een neuroot die zich verloor in chaotische filosofieën. Toch schiep componist Alexander Scriabin een oeuvre als een juwelencassette, waarin verfijnde miniaturen schitteren naast grillige sonates. Het zijn niet mijn woorden, het was te lezen in de Groene Amsterdammer in 1994 over dus Scriabin. Iets recenter, op 18 augustus dit jaar, kregen we een appje van Diet Albers. Sander, heb ik het mis of hoor ik echt bijna geen muziek van Scriabin op NPO Klassiek? Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Want in het hele oeuvre zijn genoeg pareltjes te ontdekken. Met name, maar het is persoonlijk, in zijn pianowerken. Praat me bij, SVP, met groeten van Diet Albers. Diet, je hebt ons bijgepraat. We beloven beterschap. Zometeen nog een prelude die hij schreef, notabene in Amsterdam, na muziek van Rachmaninoff.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Achterin volgens Katisma, gezegend is de man van Sergej Rachmaninov door Tenebrae. En dit was de prelude opus 11 nummer 5 van Scriabin. Mikhail Pletnyov speelde deze muziek die door Scriabin is gecomponeerd in Amsterdam in 1896.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En dat is ook de stad waar Pietro Locatelli een paar eeuwen daarvoor rondliep. Locatelli was dag en nacht bezig in de muziek, maar zo vertelt de website Oneindig Noord-Holland, een vetpot was het niet. Hij moet een eenzaam man zijn geweest. Hij woonde samen met een tirannieke huishoudster. Bij gebrek aan eigen geld en nabestaanden werd hij op kosten van de stad begraven in de Engelse kerk op het Begijnhof. In 1964 werd er aan de gevel van zijn geboortehuis een gedenksteen onthuld. Zijn werk was herontdekt en hij was beroemder dan hij bij leven ooit geweest was. Ja, ook een beetje dankzij de serie Memorandum van een dokter, hè, die zijn muziek gebruikte als tune.

Het was Concerto Grosso, opus 1, nummer 9 van Pietro Locatelli. 3 september 1695 werd hij geboren, deze Italiaanse componist en violist. Je maakt nu kans op 2 vrijkaartjes voor een prachtig concert dit weekend. Want het heeft te maken met wat er eind volgende week gaat gebeuren in Zaltbommel, van 10 tot en met 13 september, het Emmy Verhey Festival. En op de zondag voorafgaand aan het festival is er in Willem II in Den Bosch de Emmy Verhey Festival Proeverij. Een aantal korte optredens met bijdragen van jong talent en muzici uit de top van de internationale klassieke wereld, zoals violiste Merel Verkammen en mandolinespeler Alon Sariel. Zondag aanstaande om 3:30 middags, Willem II Toonzaal in Den Bosch. Ja, en wil je nu kans maken op 2 vrijkaarten? App dan ja naar de NPO Luister-app. Of mail ja, J-A, dus naar maatwerk@omroepmax.nl. Ja, zo simpel kan het zijn.

Ja, geweldig als je zo op een mandoline kunt spelen. En ook nog eens eigen muziek uit zijn mandoline partita, de prelude Alon Sariel mandoline. Zondagmiddag dus om 3:30 in de Willem II toonzaal in Den Bosch, de proeverij. In aanloop naar het Emmy Verhey Festival dit jaar. En wil je dus kans maken op vrijkaarten? Wij mogen 2x2 vrijkaarten weggeven. Laat het nu weten met het woordje ja via de NPO Luister-app. Of mail ja naar maatwerk@omroepmax.nl.

Amen. Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce met muziek van Brahms. Wo ist ein so herrlich Volk? Na ging heute morgen übers Feld uit de lieder eines fahrenden Gesellen van Mahler met het nieuw Amsterdams klarinetkwartet en subtiele percussie van Mark Bravard. Ja, wie ga ik gelukkig maken? Wie mogen naar die Emmy Verhey Festival Proeverij aanstaande zondagmiddag 3:30 in Willem II? Dat zijn geworden Koos van Dorst en Alice den Hartog. Koos en Alice, jullie mogen allebei dus iemand anders meenemen om te genieten van die muziek met onder meer Anon Sadiel, die geweldige mandolinist, en Merel Verkammen op viool en vele anderen. Ja, niet gewonnen, niet getreurd. Hoe je er ook bij kunt zijn, lees je op emmyverheyfestival.nl. Na 3:00 onder meer het celloconcert van Schumann met Gauthier Capuçon. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform. Ster.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
10: Ik werk mijn eigen remmen schompers naar alles wat duurder wordt.
9: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
11: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat die dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. En ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is pas mogelijk na jaren voorbij, zegt het team. En verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken en daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. De ouders van Milou zeggen dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht na eerdere incidenten. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en het zuiden van het land droger en wat zon. Het is een graad of 22. En morgen veel regen. Aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, maatwerk rond koffietijd. Dit waren twee delen uit de suite Masque Bergamasque van Fauré met het Kamerorkest van Lausanne onder leiding van Renaud Capuçon. En straks het jarige broertje van Renault, créateur d'automobile Capuçon, dat is Gautier in het celloconcert van Robert Schumann. Maar zover is het nog niet.
1: De bestemming.
0: Eerst nog de hints voor de bestemming van vanmiddag. 4:15 komen we daar aan. En als je het raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling, ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn de razende rentmeester, Sweet Lake City en greppelscheiters. Ja, ik zeg maar gewoon wat er staat. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De razende rentmeester, Sweet Lake City, greppelscheiters.

Muziek van het album van de week. Je kan het helemaal beluisteren op npoklassiek.nl. Als je naar beneden scrolt, zie je aan de rechterkant de voorkant van de cd met Sophie Dereveaux, fagottiste, en La Folia in fagotconcerten van Antonio Vivaldi.

0: Erik Lesage aan de piano in een van de waltzenen van Schumann, Vogel als profeet. En dat heeft wel iets te maken met wat je daarvoor hoorde. Ubi Caritas, een van de thema's op Gregoriaanse melodieën van Maurice Durufle, door het Chapel Choir van Pembroke College. Want vandaag, 3 september, de feestdag van de heilige Gregorius de Grote, de patroon van de kerkzangers. En ja, Gregoriaans heeft ook met deze Gregorius te maken. Hij kreeg deze melodieën naar verluid ingefluisterd door een duif. Ruku, ruku ubi caritas.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En het is vandaag ook de verjaardag van cellist Gauthier Capuçon. Die wordt 45, als ik het zo snel bereken. Hoe ouder je wordt, hoe meer je de neiging hebt om volledig te handelen vanuit je verstand, ten koste van de stem van je intuïtie. Dat zei Gauthier in een interview. En hij zei ook dat musiceren op een concertpodium voelt alsof je naakt bent. En dat hij een reactief publiek nodig heeft om zich muzikaal te kunnen geven. Dus dames en heren, geef hem een warm applaus. Gauthier Capuçon geeft zich bloot in een gevoelvolle uitvoering van het celloconcert van Robert Schumann.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Stel, je bent Robert Schumann en je hebt 3 weken zomervakantie kunnen regelen. Nou, dan schrijf je in 2 weken tijd een celloconcert. En dan heb je nog een weekje over om te chillen of om de garage op te ruimen. Ja, het zal niet 1-op-1 zo zijn gegaan, maar Robert Schumann had in 1850 maar 2 weken nodig om zijn celloconcert te componeren. Het resultaat, dat hoorde je hier. Gauthier Capuçon op cello en het Kamerorkest van Europa onder leiding van Bernard Haitink. En om te bedenken dat Schumann zelf tijdens zijn leven het resultaat nooit heeft gehoord. Alleen dan tijdens het componeren aan de binnenkant van zijn oren.

Een speciaal bericht voor Mart Schipper. Mart, je mag eventueel nu wel uitstappen hoor. Mart stuurt een foto van een geparkeerde auto voor een supermarkt. En Mart zegt, ja, voorheen is weer te mooi. Ik kan gewoon nog geen boodschappen gaan doen. En ik zie op haar radioscherm ook de voorkeuzezenders staan. Radio 2, 538, Radio 10 en NPO Klassiek. Ja, eigenlijk hè, wat we meestal doen bij huurauto's is dat je bij elk preset dingetje NPO Klassiek even programmeert. Dan kunnen ze helemaal niet om ons heen natuurlijk. Maar Mart, dank voor dit blijk van luisteren. Het was het koor en het orkest van Montréal onder leiding van Charles Dutoit met muziek van Fauré. Op weg naar het laatste uur maatwerk van deze week met de ouverture Meere Stille und Glückliche Fahrt van Mendelssohn. Muziek van Brahms, Bach, Purcell, Mozart. En dit is ook alvast Mozart. Vijfde symfonie geschreven in Den Haag.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Pam pa parappa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn 20ers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. In veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren tot dat hersteld is. En verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft de Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Maar dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging, die dreigde met een stap naar de rechter. En dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust dan kans op zware windstoten. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers, met alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
7: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, goedemiddag en welkom bij Maatwerk. En wie al sinds 2 uur aan de lijn hangt, nog eventjes volhouden. We zijn er tot 5 uur. En dit was het Rondo deel 6 uit de eerste orkestserenade van Johannes Brahms, Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink.
1: De bestemming.
0: Ja, een dik half uur en dan komen we aan op de bestemming van vandaag. En daarna horen we dus wie de hoofdtelefoon deze week heeft gewonnen. Onze draadloze maatwerk hoofdtelefoon. En je kunt nog kans maken. De hints van vandaag zijn de razende rentmeester, Sweet Lake City en greppelscheiters. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De razende rentmeester, Sweet Lake City en greppelscheiters.

Het trio dat zich noemde naar die Vlaamse prediker volgens mij, het Van Baarle Trio. Pianotrio nummer 1, deel 2, speelde zij muziek van Felix Mendelssohn. En het was Mendelssohn die in 1829 op de vroegrijpe leeftijd van 20 jaar zorgde voor een Bach-revival. Hij dirigeerde namelijk voor het eerst sinds het verschijnen van JSB de Matthäus Passion. En dit is andere muziek van diezelfde Johann Sebastian Bach.

0: God, heeft die Bach toch altijd een enorme harmonische dichtheid op de vierkante centimeter. Hele rijke muziek, collega vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen met Last Fürstin, Last noch einen Strahl.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Nog één straal zonlicht over zee, of zijn het toch die donkere wolken die samenpakken? Misschien wel een ernstige cycloon die jou treft op weg naar een ver land met een oud schip. Ja, hoe het ook zij, alle facetten komen langs in deze muziek van Felix Mendelssohn. Meere Stille und Glückliche Fahrt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En met veel gewuif en gejuich wordt het schip weer ontvangen in de haven bij een rimpelloze zee. Zo is het allemaal goed gekomen. Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lauw Shani in muziek van Mendelssohn. De ouverture Meere Stille und glückliche Fahrt. Calm Sea and Happy Fahrt.

Andante uit trio sonate nummer 4 van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Ido van der Giezen. En Ido bespeelde het Van Leeuwen Kramerorgel van de Goede Herderkerk in Rotterdam. Ido komt niet uit Rotterdam qua geboorte. Hij werd geboren in de bestemming van vandaag.

0: de bestemming.
1: Met als hints de razende rentmeester, Sweet Lake City en greppelscheiters. En de dagfinalist is geworden Marcel Verhoef. Hij appte: een razende rentmeester schiet door het verhaal langs Palestijn en Snowworld. Herkenbaar allemaal. Suske en Wiske beleven daar hun avontuur. Een strip vol Zoetermeerse stadscultuur. Dan klinkt Sweet Lake City een naam met dubbele eer. Sweet betekent zoet en lake betekent meer. Vertaal die Engelse woorden, zet ze naast elkaar en plotseling ligt de stadsnaam zonneklaar. Ook greppelscheiters, spotnaam uit oude tijd, vertelt van greppels en van lang vervlogen zindelijkheid. Een ruwe bijnaam uit het leven van weleer wordt hier het derde spoor naar dezelfde sfeer. Strip, vertaling en spotnaam zeggen telkens weer: zoek niet langer verder. Het antwoord is Zoetermeer. Mensen, toch, als 5 december eraan komt, Marcel, we weten je te vinden. Echt geweldig. Maar wie wint de hoofdtelefoon? De dagfinalisten waren Bas de Leeuw, Hans Widmer, Gieneke Reinders en vandaag dus Marcel Verhoef. Computer, wie is de gelukkige?
0: Marcel Verhoef.
1: Ach, kijk nou, tot die noeste arbeid wordt beloond. Marcel, gefeliciteerd. En de rest, maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Het was een deel uit het vierde hoornconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Sterker nog het tweede hoornconcert. Met de Amsterdam Mozart Players onder leiding van Jurgen Koesmaal. En op hoorn Jacob Slachter. En dat heeft iets te maken met de bestemming van vandaag. Want op 3 september 2005 was de eerste uitzending van Omroep Max. Zowaar. Van 0 naar Max met Catharine Keil. En ja, Jacob Slachter, de hoornist, is dan wel geen familie van Jan. Maar de achternaam schrijf je hetzelfde. Slachter met een G. En wat moest Jan ook opboksen tegen de rest van Hilversum destijds? Ik heb laatst een boek over Hilversum gelezen, over de omroepgeschiedenis. Dat kon toch niks worden, die ouderenomroep? Nou, inmiddels weten we wel beter. Omroep Max is hier om te blijven, in goed Nederlands. Hierna Podium met Hans Hofmans. Enigmatic is nog het laatste woord aan dichter E.E. Cummings. Die zei heel wijs, het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de Nationale Investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al wel. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind, met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
5: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
4: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
6: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
11: Het is bijna 5:05. Goedemiddag. Van harte welkom bij Podium van donderdag 3 september. Met onder meer in deze uitzending nominaties bekend voor alle categorieën van de Edison Klassiek. Vandaag laten we een paar genomineerden horen in de uitzending. Omroep Gelderland en Concertzaal Muses Arnhem starten samenwerking. En de scholen zijn weer begonnen en de conservatoria dus ook. Zometeen een gesprek met Maartje Meijer, adjunct-directeur van het Conservatorium van Amsterdam. Maar we beginnen met muziek van een oud-directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het is een tijdje geleden, Johan Wagenaar.

0: De ouverture De Cid van Johan Wagenaar, Koninklijk Concertgebouworkest geleid door Ricardo Chailly. Wagenaar was een eeuw geleden directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ja, de scholen zijn weer begonnen en dus ook de conservatoria. En in het nieuwe academische jaar staat van alles te gebeuren. Zo blijkt uit een rondje podium langs de conservatoria vandaag. Rotterdam bijvoorbeeld, daar begint de jonge harpist Joost Willemsen als hoofdvakdocent met als doel de harpklas te laten groeien. In Amsterdam doet kerstverse docent piano Hilda Huang haar best om een piano met een kleiner klavier voor jonge handen naar het conservatorium van Amsterdam te krijgen. En in Utrecht wil de kerstverse directeur Daphne Wassink straks van het conservatorium een innovatorium maken. Daar stellen we ons een soort laboratorium voor nieuwe kunstvormen. Dat gaan we met het podium zeker in de gaten houden. En ook op het conservatorium van Amsterdam zoeken ze nieuwe verbanden. Ze timmeren daar hard aan een curriculum waar studenten van alle genres meer vakken met elkaar volgen. Aan de telefoon adjunct-directeur Maartje Meijer. Dag Maartje.
1: Ja, hallo.
0: Er is dus een behoefte dat er meer overlap is tussen studenten jazz, pop en klassiek.
1: Klopt. Die is er. En die is er eigenlijk ook al heel lang.
0: En je hebt zelf jazz op het conservatorium gestudeerd. Ervoer je toen die scheiding, zeg maar, tussen jouw jazz en klassiek? Mist die aansluiting?
1: Ja, ik had zelf een klassieke achtergrond, maar toen ik studeerde was die behoefte er zeker. Bij mij en bij anderen ook. Het was minder sterk voelbaar dan nu. Ik studeerde inderdaad jazz, hoofdvak zang en piano. En ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik in mijn lessen of projecten ooit een student van de afdeling klassiek of pop tegenkwam. En achteraf hoorde ik dat van heel veel alumni. Hè? Dat eigenlijk ontmoette je elkaar nauwelijks binnen het conservatorium. En ging je pas na je studie met mensen in het werkveld werken die een andere achtergrond hadden, muzikaal gezien. Dus ja. Uiteindelijk vind je elkaar wel, maar dan in het werkveld. En ik denk dat we nu zeggen, waarom zouden we daarmee wachten tot na je studie? En nou ja, iedereen wil het ook. Studenten, docenten. Maar ja, dan moet je dus wel je curriculum en de organisatie van je opleidingen heel erg goed tegen het licht houden.
0: Want je zegt, er is echt wel behoefte aan. Dat merken jullie de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Ja,
0: dat.
1: Nou ja, kijk, ik denk een aantal dingen. Maar wat je in ieder geval ziet verschuiven is dat er steeds meer muzici zijn met een zogenaamde portfolio carrière. Dus iemand speelt bijvoorbeeld in een orkest, geeft daarnaast les, werkt binnen kamermuziek wellicht, ontwikkelt eigen nieuwe artistieke projecten. En dan zie je juist in die eigen initiatieven lopen de grenzen tussen de genres vaak helemaal niet meer zo scherp. En natuurlijk zijn er nog steeds muzici die heel erg gespecialiseerd werken en dat is ook heel waardevol, maar ik denk wel dat de behoefte met die portfolio carrières aan kruisbestuiving alleen maar groter is geworden. Ja. En dat studenten zich al in een wereld bewegen waarin die verschillende muzikale werelden elkaar voortdurend raken.
0: Ja, precies. Dat is onze tijd, hè? Dat was 30
1: dat
0: jaar geleden.
1: Dat is onze tijd.
0: Ja,
1: dat precies. Is het.
0: Vorig jaar zwaaide compositiedocent Willem Jets af na 20 jaar. We hadden hem zelfs een uur te gast in podium om stil te staan bij zijn lange staat van dienst, vlak voor de zomer. Hij stond bekend om zijn symfonische werk. Nu komt Luke Dean lesgeven. Hij stelt zich even voor. Maartje, luister even mee.
2: Hello, yeah. My name is Luke Dean. Some of you might know me as Lisa from On Stage. That's my alter ego name. And I am the new composition teacher at the Conservatorium van Amsterdam beginning this year. Professionally, I'm working across many different disciplines. Maybe some of you went to see The Nachtwacht. I've written some original score for that production. I'm very interdisciplinary as an artist already, but that kind of comes from a core belief that I feel that what motivates us to create art is something that goes beyond disciplines anyway. How does the music come out of you? Is it in a private space? Is it in collaboration with musicians? So one of the things I will be focusing on in my teaching is how to equip students to continue to learn and deepen their love for music for the rest of their life.
0: Nieuwe compositiedocent Luke Dean. Maartje, is hij dan een sprekend voorbeeld van jullie wens tot een interdisciplinaire aanpak?
1: Ja, dat zou je wel een beetje zo kunnen zeggen. Hij is natuurlijk uitermate interessant, werkt heel avontuurlijk, beweegt zich gemakkelijk tussen de verschillende disciplines. Het is ook een enorme filosoof, een denker. En ja, dat zal zeker helpen om studenten te laten ervaren dat je niet meteen hoeft te kiezen voor een hokje, maar dat je ook verschillende muzikale werelden met elkaar in verbinding kan brengen. Ja. Maar wat ik toch ook wil zeggen is dat met Willem Jets, ja, die heeft een ongelooflijk prachtige bijdrage geleverd aan de opleiding. En op zo'n moment ga je ook kijken van ja, welke expertise willen we dan nu aan ons team toevoegen? En dan, ja, dan blijkt ook dat er is in het docententeam zijn er heel veel mensen die ook met orkest werken, componeren, nieuwe ensembles oprichten. En dan heb je bijvoorbeeld Richard Ears, die ongelooflijk veel orkestwerk heeft gedaan. En ook binnen de jonge garde ligt dat besloten bij Merit Artac en Maya Verlaak. Die heeft afgelopen weekend nog 2 nieuwe werken in première uitgevoerd door Brussels Philharmonisch gehad. Dus ja, dan kijk je heel bewust welke expertise hebben we en welke schakel ontbreekt nog op dit moment. En we zijn ontzettend blij met Luc Dien.
0: Nou, spannend hoor. Heb je al enig idee hoe zijn eerste les eruit gaat zien?
1: Nee, want we zijn deze week de nieuwe studenten aan het ontvangen. Echt as we speak zijn de nieuwe studenten in huis. Dus eigenlijk beginnen de lessen pas volgende week. En overigens dan ook leuk om te vermelden in dit kader dat dit voor het eerst een introductieweek is waarbij een deel afdeling specifiek is, maar ook een deel, een makersdeel, waarbij alle studenten met elkaar in groepjes dingen gaan maken en musiceren. Nou, dus dat is wel heel feestelijk.
0: Dat is al meteen een goede start, hè? In de goede richting. Ja, Maartje Meijer, dankjewel. Adjunct-directeur van het Conservatorium van Amsterdam. Op npoklassiek.nl/podium, daar komt zometeen een overzicht van al die reacties van de Nederlandse conservatoria. Bijvoorbeeld harpist Joost Willemsen in zijn jonge jaren. Hij is nu al docent in Rotterdam. Pianist Hilde Huang bij de talentklas van het Svelink Conservatorium, de Academie in Amsterdam. Om naar uit te kijken, npoklassiek.nl/podium. Ja, hij noemde het al eventjes, Luc Dien. Misschien ken je mij van De Nachtwacht. When You Walk Away From Me. Hier is dat, of een fragment eruit.

0: Nachtwacht, When You Walk Away From Me, van Luke Dean, door Het Muziek. Hij wordt dus de nieuwe docent compositie aan het Conservatorium van Amsterdam. Te beginnen na het weekend. Het is 5:50, hoog tijd voor de AWB. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag. De files staan verspreid over het land. Dagelijkse files veroorzaken de meeste vertraging. Ook een paar files in het noorden, bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord richting Joure. Daar ligt afgevallen lading op de weg tussen Lemmer en afrit Sint-Nicolaasga. Je doet er 15 minuten langer over.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Met een nieuw album van pianist van naam en faam Simon Trzeciewski, met twee pianoconcerten van Camille Saint-Saëns, waaronder het vijfde, zijn laatste, het Egyptische. Ja, daar heeft hij een tijdje over gedaan, Camille Saint-Saëns. Het begin hier, het eerste deel, daar hoor je het nog niet. Want de reis naar Egypte, die was pas veel later, toen hij het tweede en derde deel ging componeren met kwakende kikkers en chirpende krekels en een liefdeslied dat hij hoorde bij schippers op de Nijl. Dit is het begin van het Egyptische, dus niet verbaasd zijn dat er nog weinig van de Nijl te horen is. Simon Trzeciewski en de Royal Scottish National Orchestra, geleid door Thomas Sundergore.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het eerste deel van het Egyptische pianoconcert, het vijfde, toen hij nog hoog en droog in Europa zat, in Frankrijk, Camille Saint-Saëns. Het tweede en derde deel zijn inderdaad heel Egyptisch, heel erg exotisch. Komt nog wel een keer, deze mooie nieuwe opname. Pianist Simon Trzebski, het Koninklijk Schots Nationaal Orkest, geleid door Thomas Sundegore. Het is net 17:30 geweest, NTR Podium. De genomineerden voor de Edison Klassiek 2026 zijn bekendgemaakt. We gaan ze een beetje langs fietsen in deze uitzending tot aan 19:00. Bijvoorbeeld het album Out of Vienna van het Leon Coro Quartet is genomineerd voor een Edison Klassiek in de categorie Kamermuziek. Componisten die een tijdje in Wenen zijn geweest, maar ook weer lange tijd daarbuiten. Bijvoorbeeld Erwin Schulhoff met een tango voor strijkkwartet.

een tango voor strijkkwartet van Erwin Schulhoff, een thema-cd, De Stad Wenen, en daarbuiten door het Leon Coro Quartet, een van de genomineerden voor de Edison Klassiek 2026. Vorige week gingen de stembus al open voor de publieksprijs. Gisteren zijn alle andere genomineerden voor de Edison's Klassiek 2026 bekendgemaakt. Eind oktober, 25 oktober, worden de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen uitgereikt. Om even een paar zaken te noemen. In de categorie nieuwkomer bijvoorbeeld het Animato Quartet en pianist Shane van Neerden genomineerd. Ook grote orkesten en bekende solisten komen voorbij. Koninklijk Concertgebouworkest, Klaus Mäkelä, dirigent voor Mahler's 8e symfonie nominatie. En cellist Anastasia Kobekina met de cello suites van Bach. In de categorie buitengewoon klassiek is onder andere fagottist Thomas Dulfer genomineerd. De klassieke Edison's zijn onderverdeeld in 7 categorieën. Alle genomineerden vind je op onze site npoklassiek.nl/podium. Eind oktober dus de uitslagen, die maken wij in Podium bekend, de winnaars. Hier een van de genomineerden, het Rias Kammerkoor Berlijn, onder leiding van Justin Doyle, met muziek uit de Renaissance, Thomas Louis de Vittoria.

0: Het Gloria uit deze Missa Ave Maris Stella van Thomas Louis de Vittoria door het Rias Kammerkoor Berlijn, fantastisch koor, geleid door Justin Doyle, een van de genomineerden voor de Edison Klassiek 2026. De uitreiking 25 oktober hier in Podium, die week laten ze allemaal langskomen. En de genomineerden kun je vinden dus op npoklassiek.nl/podium.
1: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

fagotconcert van Antonio Vivaldi. We laten ze de hele week horen, al die fagotconcerten, door fagotist Sophie Dervaux, althans een selectie, met het ensemble La Folia, CD van de week. Beluister het maar op npoklassiek.nl. Ik kan ze niet uit elkaar houden, maar het spel is geweldig van Sophie Dervaux. Ze is in het dagelijks leven solo-fagotist van de Wiener Philharmoniker. De deuren van de Munt in Brussel, Operahuis, gaan zaterdag wagenwijd open voor de start van het nieuwe operaseizoen. Wie altijd al eens binnen wilde kijken in de rood-gouden theaterzaal of wilde weten waar operakostuums, decors en requisieten worden gemaakt, kan er gratis terecht. Er zijn nog tickets, dus leuk voor als je geen kaartje voor de open dag van het Concertgebouw, ook op zaterdag, hebt weten te scoren, want dat is gewoon stijf uitverkocht. Verspreid door de Brusselse opera klinken de hele dag pop-up concerten. Tussen de middag verhuist het programma naar het Muntplein voor een muzikale picknick. Daarna zijn de ateliers aan de beurt in de middag. De werkplaatsen waar achter de schermen wordt gebouwd en alles wat straks op het operatoneel te zien is. De dag sluit af in de open lucht. Op het Muntplein is Donizetti's L'Elisir d'Amore te zien. De komische opera vol verliefdheid, misverstanden en een vermeend liefdesdrankje. Zien en ondergaan hoe die onhandige boerenjongen Nemorino zijn geliefde Adina voor zich probeert te winnen. Zaterdagavond in de openlucht in Brussel. Hier duet tussen Adina en Nemorino. Nou, twee grootheden. Iliana Kotrubas als Adina, Placido Domingo als Nemorino.

0: Duet van de twee geliefden. Nou ja, de vraag is natuurlijk of het gaat lukken met de liefde tussen die twee. Adina en Nemorino. Eliane Cotrubas, sopraan. Placido Domingo, tenor. En het orkest van de Royal Opera House, Covent Garden. Dirigent John Pritchard. Uit Lelizier d'Amore van Gaetano Donizetti. Die zaterdagavond gaat in de buitenlucht in Brussel. En Eliane Cotrubas, onlangs overleden, staat volgende week centraal in de gouden opname in Podium. Tot zo, na het nieuws van 6:00.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1979, naar het net geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion lieten horen hoe verrassend modern middeleeuwse muziek kan klinken. Het concert werd de voorloper van het festival Oude Muziek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nporklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Na het weekend wordt meer bekend. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en dus niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asfalt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze in die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. En drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Het Openbaar Ministerie wil dat een man die vorig jaar zijn moeder doodde in Den Haag TBS met dwangverpleging krijgt. De 20-jarige heeft bekend dat hij zijn moeder heeft omgebracht toen zij dreigde hem uit huis te zetten als hij niet naar school zou gaan. Daarna stak hij het huis in brand. Twee broertjes en een zus waren ook thuis. De man zou de deur voor ze dicht hebben gehouden, maar ze overleefden het wel. Het OM zegt dat de man tijdens zijn daad ontoerekeningsvatbaar was. Hij zou schizofreen zijn en hallucinaties hebben. Over 2 weken is de uitspraak. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van bedorven schoolmaaltijden. Zo kregen leerlingen en docenten van de middelbare school in Midden-Java last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de Nederlandse investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. En dat moet ook voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Durven investeerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
15: Goedenavond, welkom terug. Straks om 6:30 Julia Varadi, de zangeres die deze week 85 geworden is. Prachtige stem. Om 6:30 de brief van Tatjana uit de opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Hoogtepunt in haar carrière. En zometeen het nieuws van de Omroep Gelderland, samenwerking met Concertzaal Muses in Arnhem. Dat is bijzonder. We beginnen bij Jacques Aubert. Oude muziek door onder andere violist Théotime Langlois de Zwarte.

0: uit de suite van de Franse barokcomponist Jacques Aubert. Twee generaties hier aan het werk, violist Théotime Langlois de Zwarte, jong, en de ervaren en oudere William Christie, clavecymbal. De Amerikaan die zoveel betekend heeft en nog steeds betekent voor de Franse oude muziek. En de jonge generatie, nieuwe generaties, absoluut steeds weer een duw in de rug heeft. Prachtige samenwerking, nieuwe plaat. Ja, de conservatoria zijn dus net ook begonnen weer. Alle scholen zijn begonnen. Ik sprak een uur geleden met Maartje Meijer, adjunct-directeur van het Conservatorium van Amsterdam. Ze zijn echt op zoek naar interdisciplinair, naar genre-overstijgend. Daar is een grote behoefte aan, onder studenten ook, om de overstap te kunnen maken, gemakkelijk tussen jazz en pop en klassiek. Maartje Meijer ligt toe.
1: Wat je in ieder geval ziet verschuiven is dat er steeds meer muzici zijn met een zogenaamde portfolio-carrière. Dus iemand speelt bijvoorbeeld in een orkest, geeft daarnaast les, werkt binnen kamermuziek wellicht, ontwikkelt eigen nieuwe artistieke projecten. En dan zie je juist in die eigen initiatieven lopen de grenzen tussen de genres vaak helemaal niet meer zo scherp. En natuurlijk zijn er nog steeds muzici die heel erg gespecialiseerd werken en dat is ook heel waardevol, maar ik denk wel dat de behoefte met die portfolio-carrières aan kruisbestuiving alleen maar groter is geworden.
0: Maartje Meijer van het Conservatorium van Amsterdam. En aanstaande zaterdag is zij te horen als gast in een Goedemorgen met op deze zender. Ja, dat is Amsterdam, het conservatorium, op zoek naar genre-overstijgend werk. Joost Willemsen, jonge harpist, wordt met ingang van dit schooljaar hoofdvakdocent aan CODARTS, het conservatorium van Rotterdam. Het is dubbel feest voor hem, want Joost Willemsen is ook nog eens genomineerd voor een Edison-klassiek in de categorie solist-instrumentaal. Hier is hij.

0: Medea van Annemaartje Lemerijs voor harpsolo door Joost Willemsen. Nieuwe plaat die dus genomineerd is voor een Edison Klassiek. Zin om live op de radio je onafhankelijke persoonlijke ervaringen te delen en om muziek te ontdekken rondom de regio Arnhem? Dan moet de nieuwe rubriek Recensie in de regio van Omroep Gelderland en Muzes muziek in de oren zijn. De omroep en het theater gaan samenwerken om muziek en cultuur dichter bij het Gelderse publiek te brengen en om nieuw publiek te bereiken. Dat doen ze onder de noemer Recensie in de regio. Luisteraars van Radio Gelderland krijgen erin de kans om culturele voorstellingen en concerten te bezoeken en daar vervolgens zelf op de radio verslag van te doen. Avondje Herman van Veen, concert van Orkest Fion. De winnaars van de tickets schuiven na afloop aan bij Radio Gelderland en vertellen wat zij van de voorstelling vonden. Daarbij gaat het nadrukkelijk om onafhankelijke persoonlijke ervaringen. Een recensie mag enthousiast zijn, maar ook kritisch. Muzes, concertzaal, wil op die manier niet alleen bezoekers kennis laten maken met het Arnhemse programma, maar hen ook weer andere locaties in Gelderland laten inspireren om een concert of theateravond mee te pakken. Leuk initiatief. 7:10, nog even een blik op de weg. De ANWB met Rijn Baartmans.
1: De files nemen nu snel af. Er blijft nog 100 kilometer file over in totaal van de avondspits. Het langst ben je nog onderweg op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord rijdt het langzaam over 7 kilometer met 35 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Hier nog een Edison-nominatie, Edison Klassiek, in de categorie Buitengewoon Klassiek. Fagottist Thomas Dulfer. Hij is trouwens niet alleen fagottist, maar ook hartspecialist. Beide passies vloeien samen op dit album. Er staan werken op die gebaseerd zijn op de hartslag en werken die hem in zijn hart hebben geraakt. Titel van het album Palpitations, oftewel hartkloppingen.

Fagottist Thomas Dulfer, die een aantal keren terug de studio is ingegaan, want je hoort hem hier alleen, meerdere opnames dus, in deze sonate van ene Philipp Friedrich Bodecker. Genomineerd Thomas Dulfer voor een Edison klassiek, buitengewoon klassiek, die categorie. Deze week in de gouden opname van Podium een grootheid die een beetje in de schaduw bleef. Een prima donna die in de grootste operahuizen zong, maar nooit echt een diva werd. Sopraan Julia Varadi. Dinsdag werd ze 85. We hebben haar deze week al geportretteerd als Strauss-zangeres, Verdi, Mozart-sopraan ook. Toch wel de belangrijkste rollen uit haar componisten uit het repertoire. Maar er is nog eentje die ze heel vaak gezongen heeft, Tchaikovsky. En een van de rollen waarin Varadi het meest geliefd was op het toneel was die van Tatjana in de opera Yevgeny Onegin. Daar gaan we zo naar luisteren, de briefscène. Maar eerst even een lied. Je hoort meteen in haar stem de melancholie die zo typisch is voor Tchaikovsky. Het lied Weer als eerder alleen.

0: Weer, net als eerder, alleen. Lied van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Sopraan Julia Vardadi en pianist Arribert Rajman. Wat prachtig toch. Julia Vardadi, pianist en componist Arribert Rajman. Die twee kenden elkaar goed. Vardadi zong eerder in de wereldpremière van Rajmans opera Lear, waarvan de hoofdrol speciaal gecomponeerd was voor Vardadi's echtgenoot, bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Enfin, terug naar de opera's van Tchaikovsky. Wie Yevgeny Onegin zegt, zegt de briefscène. De dromerige Tatjana is smoorverliefd geworden op de verwende.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De briefscène uit het begin van de opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Julia Varadi als Tatjana in glorieuze vorm. Münchener Rundfunkorchester geleid door Roman Kaufmann. Deze week in de gouden opname Julia Varadi. Ze werd afgelopen dinsdag 85. We gaan nog even terug naar de Edison Klassiek. Edison-nominatie voor dirigent Paavo Järvi en zijn Ests Festivalorkest voor het album Credo met muziek van Arvo Pärt. Het album werd opgenomen ter gelegenheid van Pärts 90ste verjaardag op de plaat orkestwerken van Pärt uit verschillende periodes uit zijn lange loopbaan. En vorig jaar toen die plaat uitkwam hebben we hem even nog gesproken hier in Opium, in podium, Paavo Järvi. De Edison-jury schrijft: het album is een briljante, kleurrijke ode aan de grote Estse componist.

Swan Song, Zwanenzang van Arvo Pärt, door het Est Festivalorkest geleid door Paavo Järvi. Genomineerd voor een Edison. Oké, nog eentje dan. Een Edison-nominatie. De Nederlandse pianist Shane van Neerden is genomineerd in de categorie Nieuwkomer. Op zijn album titel Each and All staat werk van de Fransman Maurice Ravel en van deze Amerikaan Charles Ives.

0: Een deel uit de grote tweede sonate Concord van de Amerikaan Charles Ives, door de jonge Nederlandse pianist Shane van Nieuwen, prachtspel. Ravel, Rachmaninoff en Ives, genomineerd dus voor een Edison Klassiek. Zometeen Opium met Shula Tas. Shula, geen film, geen boek, geen theater, geen beeldende kunst, maar iets wat echt bij de radio past, hè?
1: Ja.
0: Podcast.
1: Podcast, ja. En niet zomaar een podcast. Het is een podcast, een serie over spullen kwijtraken. En het is gemaakt door David Weel en Louise Antonissen. En zij kennen elkaar van de opleiding Woordkunst in Antwerpen. En dat ze zo van taal houden, dat kun je er zeker in terug horen.
0: En opvallend onderwerp?
1: Nou ja, dingen kwijtraken. Over de podcast heet Kwijt. En het gaat over eigenlijk gevonden of verloren voorwerpen. En wat die ons zeggen. En misschien ook wel wat iets verliezen doet met de betekenis van een object.
0: Het begint nu al poëtisch te worden.
1: Precies.
0: Zometeen in Opium. Het gesprek.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zei ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar 10ers. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Berade werd tweede, Puitrago derde. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste klimmer van de dag. Hij klimt naar plek 6. Dan het weer, vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Das Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Das.
10: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op de klassieke zender. Met vanavond een kijkje achter de schermen bij de Nationale Opera. Een bijna vergeten roman die werd overschaduwd door een verfilming van Hitchcock. Muziek van onder meer Beethoven en Fanny Mendelssohn en een verloren trouwring. Mijn gasten vanavond, David Wil en Louise Antonissen, maakten namelijk een audioserie over spullen kwijtraken. Een sleutelbos, een trouwring of een lievelingskluffel. In de serie Kwijt onderzoeken ze hoe ieder verloren of gevonden voorwerp iets nieuws in gang zet. Een kiem, een verhaal, een ontmoeting. Of zoals uit het volgende stuk blijkt, leidt soms iets verliezen tot muziek. Luister naar deze compositie van Ludwig van Beethoven met als bijtitel Die Wut über den verlorenen Groschen, oftewel de woede over het verloren muntstuk. En van die, in mijn optiek, licht komische woede kun je bij het horen van het stuk alles bij voorstellen.

0: Jewgeni Kissin speelde Die Wut über der verlorener Groschen van Ludwig van Beethoven. Mijn gasten vanavond zijn audiomakers David Wiel en Louise Antonissen. Eerder maakten ze de podcast Als ik morgen doodga over laatste woorden, die onder meer werd genomineerd voor de NTR Podcastprijs. En onlangs kwam hun nieuwe serie uit, de serie Kwijt, waarin ze op zoek gaan naar de betekenis van verloren spullen. Welkom, David en Louise.
1: Dankjewel.
0: Zeg ik dat zo goed, dat jullie op zoek gaan naar de betekenis van verloren spullen?
1: Ja, ik denk het wel. Want wij, als wij een voorwerp zien liggen op straat, dan kan je denken, oh, dat is slechts een voorwerp en je passeert. Maar ik denk dat wij allebei wel een soort fascinatie hebben, dat als we dat voorwerp dan zien, dat we dan denken van, maar van wie is dit? Hoe is het hier terechtgekomen? Wat moeten wij er zelf mee? En ook, wat betekent dit voorwerp voor iemand anders?
2: Ja, wat is het verhaal erachter ook wel een beetje? Misschien nog meer dan de betekenis van waar komt dit voorwerp? Hoe is dit hier beland? En ja, het prikkelt bij mij en bij David ook. Het prikkelt gewoon echt iets om daarover te gaan fantaseren. En vanuit die fascinatie ja, zijn we eigenlijk beginnen werken.
0: Is er een specifiek voorwerp dat de aanleiding was voor deze podcast?
2: Of er één specifiek voorwerp. Ik herinner mij een bril van jou, een zonnebril van David, die is kwijtgespeeld. En ik kan me heel goed herinneren op welke plek in Antwerpen we waren. We fietsten samen. David kwam aan en die zei, ik ben mijn zonnebril verloren. En David verliest nooit iets. En dat was iets wat heel veel indruk op jou maakte. En misschien daarna ook op mij. Ik weet het niet. Misschien kan dat hem wel zijn, jouw zonnebril.
1: Ja, terwijl je kan zeggen, ja, een zonnebril, hou op, koop een nieuwe. Maak er niet zo'n groot ding van. Maar bij mij gebeurt er dan toch iets dat ik een soort van controle verlies. Of ja, dat er iets gebeurt. En daarom word ik denk ik ook altijd geprikkeld als ik wel nieuwsberichten over verloren voorwerpen lees. Want die zijn er nogal vaak. Ik herinner me een verhaal van een man die de harde schijf met bitcoins daarop kwijt was. En 10 jaar lang zocht naar die harde schijf, omdat er heel veel geld op stond. Maar dat is een soort levensproject geworden. Dat gewoon een heel leven in teken gaat staan van één verloren voorwerp. Ja, ik denk dat het ook fascinerend is om die verhalen erover te vertellen. En mensen delen dat ook snel.
0: In de serie speelt een trouwring een hele belangrijke rol. Kunnen jullie vertellen, wat is het verhaal van de trouwring?
2: Ja, de trouwring, dat is de trouwring. Of dat zijn de trouwringen eigenlijk, want het gaat over twee ringen. De ringen van Tom en Maaike, een koppel, die dus die ringen verliest op eigenlijk de allerbelangrijkste dag, of de dag ja, waarop dat die trouwringen zelf ook wel echt in de kijker staan, op hun trouwdag zelf eigenlijk. Zij hadden het idee om die ringen op een heel spectaculaire manier tot bij hen te brengen tijdens de ceremonie, met behulp van een adelaar. En dat wordt wel vaker gedaan. Er bestaan
1: vogelboerderijen waar je een vogel kan huren om dus je ring op het exact het juiste moment aan te laten vliegen voor de ceremonie.
0: Het zijn heel goed getrainde vogels.
2: Ja,
1: ja, precies. En het waren ook niet zomaar trouwringen. Het waren ook nog de trouwringen die voor een deel bestonden uit het metaal, uit het goud van trouwringen van de opa en oma. Dus het was naast een heel mooi sieraad ook nog een erfstuk eigenlijk. Mm. En zij dachten, ja, er is maar één manier om die eervol op het moment suprem naar ons toe te laten vliegen. En dat is via een adelaar, ja.
2: Ja, maar daar ging het dus bij hun bruiloft mis. Want die ringen waren om een of andere reden. Kan ik dat al vertellen of verklap ik dat niet?
1: Nou, laat ik zeggen
0: je
1: dat
0: bent
1: die
0: al halverwege.
2: Ja, ik was
1: dat
2: al halverwege.
1: Die adelaar komt aanvliegen en die vliegt en die vliegt en die vliegt door. En ja, wat er dan gebeurt, ja, dat
0: daarvoor
1: laten
0: moet
1: we
0: je
1: dat
0: naar de
1: nog podcast niet verklappen.
0: Luisteren, ja.
1: Maar ja, dat is wel een gebeurtenis.
0: Ja, een trouwring heeft op zichzelf natuurlijk al heel veel betekenis. Ja. Jullie gaan ook naar de loods van de NS, waar heel veel gevonden voorwerpen liggen of verloren voorwerpen. Verandert nou ook de betekenis van een object op het moment dat ze kwijt zijn?
1: Nou, ik denk wel dat je er een nieuwe betekenis aan kan geven. Dus wat je veel ziet is dat objecten die nooit meer teruggevonden worden door de een, wel gevonden worden door de ander, die het een object van zichzelf maakt en daar weer een nieuw verhaal aan vastmaakt. Dus voor die persoon die het kwijtraakt verandert de betekenis misschien niet, maar degene die het vindt, die zal er weer een totaal andere betekenis aan geven. Dus die voorwerpen die gaan zo van hand tot hand en krijgen allemaal verschillende verhalen rond zich die we misschien nooit afzonderlijk van elkaar leren kennen. Mm-hmm. Maar ik denk dat zo die betekenis wel kan veranderen.
2: Ja, en ik denk zelfs dat voor de persoon die het voorwerp verliest, dat ook daarvoor die betekenis wel kan veranderen. Want het gaat wel om, volgens mij, een voorwerp dat je elke dag gebruikt of altijd bij je hebt. En dan is dat ineens dat nooit meer. Ja. Dus ik denk, ik moet dan zelfs al een beetje aan rouw denken. Volgens mij verandert er wel iets. Of ik kan mij een paar voorwerpen inbeelden waar dat er voor mij wellicht iets zou veranderen. Of dat dat gemis misschien ook wel blijvend zou zijn.
3: Ja, je weet niet wat je hebt tot het weg is.
2: Ja, ja, exact.
3: En dan pas wordt het iets wat je eigenlijk heel belangrijk vond.
2: Ja.
3: Waar je heel veel waarde aan hecht.
2: En misschien besef je dat ook pas vanaf het moment dat je het kwijt bent, inderdaad.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vertel eens even over die loods, die NS-loods. Wat is dat voor een plek?
1: Ja, het is eigenlijk een plek die je van buitenaf helemaal niet zou herkennen. Sterker nog, ik heb op die straat waar die loods staat, heb ik een aantal jaar gewoond. Nooit met het besef dat die loods daar was. Tot het punt dat ik daar langs mocht komen. Ik moest ook flink zoeken. Dus eigenlijk was ik eerst al de locatie ook kwijt. Met mijn Google Maps liep ik daar te dolen. En toen gingen er twee enorme schuifdeuren open. En daar was eigenlijk dat walhalla aan verloren spullen waar ik doorheen mocht lopen met enorme stellingkasten die met zo'n grote draaideur open werden geschoven. En daar lag eigenlijk heel keurig gesorteerd de voorwerpen op volgorde. Dus de knuffels naast de knuffels, de AirPods naar de AirPods. Die worden heel vaak verloren, die AirPods. En dan ook nog welke rit dat voorwerp verloren was, de datum waarop het product was binnengekomen. Dus dat is zo geordend, terwijl je denkt bij verliezen, dat is chaos, dat is het, je raakt iets kwijt en het verdwijnt.
3: Ja, in het niets. Als ik iets verlies, dan is het gewoon weg. Dan heb ik, er is geen plek in mijn hoofd waar het dan naartoe gaat.
1: Nee.
3: Maar als je iets kwijtraakt in de trein, dan komt het dus in deze enorme loods terecht.
1: Ja, het is echt een soort magisch fabriekje waar al die spullen liggen en waar ze onwijs hun best doen om die spullen vervolgens ook terug te krijgen.
3: En lukt dat?
1: Nou, in de meeste gevallen dus niet. Hoewel ze enorm hun best doen, wordt het grootste deel wordt niet meer terug opgehaald of wordt de eigenaar niet meer gevonden. En dan krijgen die spullen een nieuw leven. Ja.
3: En hoe is dat om als je dan zo'n fascinatie hebt voor verloren spullen? Hoe is het om dan zo'n loods in te lopen?
2: Ja, het is de verzamelplaats. Hè. Daar liggen de verhalen inderdaad in rijen naast elkaar gewoon. En ja, ik vind het in die zin ook wel iets moois dat daar gewoon echt heel veel menselijkheid gewoon uitgesteld ligt. Want het is zo supermenselijk. Ik denk dat iedereen wel eens iets is verloren. Mm-hmm. En daar liggen al die voorwerpen naast elkaar. Het is, ja, we hebben het soms wel eens een universum genoemd of een soort fabriekje, inderdaad. Het is, ja, ergens vind ik dat ook wel een heel mooie plek.
1: En het heeft ook een specifieke geur, hè? Dat zei de jongen ook die ons rondleidde. Ja, hier hangen jassen van mensen. Hier zijn spullen die dagenlang in een tas hebben gezeten. En die geuren die komen hier ook allemaal samen tot één soort.
3: Is het lekker?
1: Ja, geur. Nou, het is niet per se lekker, maar het is ook niet vies. Maar ik kon er ook geen woorden voor vinden.
3: Nee.
1: Dus dat is iets wat je dan echt zelf moet ervaren. Maar ook een enorme bak met sleutels, waar ik ook gelijk dacht van, maar ik heb nu heel veel zin om de eigenaar daarvan terug te vinden met sleutelhangers, met fotootjes en met naamkaartjes nog. Ik denk, maar dit, ik voel een soort taak voor mezelf. Maar ik mocht ze niet meenemen. Ik heb het wel gevraagd.
3: Ja.
1: Ja.
3: Jullie hebben het over kwijtraken. Dat is dingen kwijtraken. Dat is soms ook de kiem voor iets nieuws. Jullie gebruiken de eekhoorn als een soort productief kwijtraker. Kan je dat uitleggen? Wat doet de eekhoorn?
2: De eekhoorn, die wanneer het herfst wordt, denk ik, dus als de bladeren vallen, verzamelt de eekhoorn allemaal nootjes. Dus die legt eigenlijk een soort van wintervoorraad aan. En die verstopt die op allerlei plekken doorheen het bos. Dus wij stelden ons voor dat dat ging als in links van de grote eik of rechts van het pad daar voor je het hoekje omgaat of zo in het bos. Zoiets hebben wij ervan gemaakt. Maar die legt dus een soort wintervoorraad aan. Maar het is niet mogelijk om te onthouden waar al die nootjes en, ja, wat zijn dat dan, eikels, beukennootjes, ik weet het niet precies. Het is onmogelijk voor de eekhoorn om te onthouden waar die alles verstopt. En het merendeel vindt hij wel terug, maar een deel, ja, geraakt verloren. En daaruit groeien nieuwe, ja, bomen, nieuwe planten, nieuwe stukken bos. Dus uit wat de eekhoorn verliest, groeit er eigenlijk iets nieuws terug.
1: Dus dan kan je eigenlijk denken van, oh, het is een soort fout in het systeem. Die eekhoorn die is absurd slim, maar vindt niet alles meer terug. Maar eigenlijk hoort het bij het hele mechanisme omdat zo weer nieuwe stukjes bos worden aangeplant.
3: Het is de bedoeling dat er dingen kwijtraken.
1: Ja.
3: Als ik morgen doodga, jullie eerste podcast, gaat eigenlijk ook over kwijtraken.
2: Ja.
3: Hoe zit dat? Wat voor podcast is dat?
2: Als ik morgen doodga, gaan we op zoek naar laatste woorden. En onderzoeken we eigenlijk of dat een laatste boodschap, of dat iets is waar je je als mens op kan voorbereiden. En zo ja, hoe je dat dan doet. Dus het gaat inderdaad, we hebben ook zelf een paar keer die parallel getrokken tussen als ik morgen doodga en kwijt. Het is allebei inderdaad, gaat het over verlies of over rouw op een bepaalde manier. Maar kwijt is wel iets lichter dan. Mm-hmm. Als ik morgen doodga, gaat, zoals de titel het zegt, wel echt over de dood.
3: Het gaat ook over postuum betekenis geven aan iets.
2: Ja, ja.
3: Wat is voor jullie de overeenkomst tussen laatste woorden en een verloren handschoen?
1: Nou, zo'n handschoen die je ziet liggen, daar kan je dus betekenis aan geven. Maar die laatste woorden waar wij dus naar op zoek zijn gegaan, daar kwamen we er eigenlijk achter dat de laatste woorden misschien wel betekenis krijgen door degene die die laatste woorden horen. Of degene die achterblijven nadat iemand is overleden, die kiest misschien wel de laatste woorden. En dat hoeven dus helemaal niet de chronologisch laatste woorden te zijn. Maar dat kan net een zin zijn geweest op een geweldige zomermiddag die je geraakt hebben en waarvan je altijd nog denkt, oh, maar daar zat de kern in van iemand. En dat kan ook een voorwerp zijn waar een prachtige herinnering aan zit, waar je betekenis aan geeft. Maar dus ook die laatste woorden waar je zelf een nieuwe betekenis aan kan geven, die je steun geven en toch een beetje troost in het rouwproces van dat verlies.
3: De laatste woorden maken ook een verhaal van iemand, maken iets een afgeheel. Hoe komt het dat jullie als maker juist terugkeren naar wat mensen achterlaten?
1: Nou, ik denk wel dat wij een fascinatie hebben voor dat verlies, omdat Louise is opgegroeid in een gezin. Je moeder is uitvaartverzorger.
3: Dus de dood aan de keukentafel.
2: Ja, echt wel.
1: Precies.
2: Ja.
1: Dat was ook als ik bij Louise langskwam. Dan was dat ook ineens een gesprek die daar in de keuken werd gevoerd, terwijl ik dat van huis uit niet ken.
3: Wat voor gesprekken dan?
2: Ja, heel vaak kwam bijvoorbeeld mijn moeder dan van een uitvaart thuis, of ging die vertrekken. Of er staan heel vaak bij mijn ouders thuis op tafel rouwkaarten van dan mensen die wij ook helemaal niet kennen, maar die ja. Mijn moeder zorgt dan heel erg veel voor die familie op dat moment. Dus die personen leven dan even door in ons huis of zo. Ik weet niet of ik dat
3: dus
2: helder
3: uitleg. De dood is gewoon vanzelfsprekend aanwezig.
2: Ja, en het gaat daar ook heel vaak over. Dus ook inderdaad, als er dan vrienden op bezoek kwamen, was dat ook heel vaak iets. Of dan kunnen mensen ook vragen, oh ja, waar is je moeder nu? Oh, die komt. Ja, dat is gewoon iets heel aanwezig. En ook iets waar wij denk ik niet, we vinden het niet gek thuis om daarover te spreken. Ja.
1: En dat gaf voor mij ook, toen ik bij jou thuis kwam een aantal keer, de ruimte om ook te verliezen of over te vertellen over mijn vader, die heel plots is overleden. Maar die dus wel een videoband heeft achtergelaten met daarop zijn laatste boodschap. Die is opgenomen 14 jaar voordat hij daadwerkelijk was overleden. En dat was natuurlijk ook aanleiding voor ons om te denken, zo'n man die is dus bezig al met zijn laatste woorden, zonder dat hij überhaupt weet dat hij ooit zal, iedereen weet dat hij ooit zal sterven, maar niet wanneer.
3: Ja. En ook niet dat het zo plotseling zal zijn.
1: Nee, precies. Dus die gesprekken die vonden plaats daar aan die keukentafel en waren dus ook aanleiding om met dat verlies bezig te zijn. En daar dus ook een verhaal over te willen maken.
3: Ja, het is ook echt een prachtige documentaire serie geworden. En dus genomineerd voor de NTR Podcastprijs. Kunnen mensen nog bestemmen, geloof ik zelfs.
2: Ja.
3: Zijn jullie al met iets nieuws bezig?
2: Nog niet.
1: We hadden het er net over. Er beginnen wel weer zaadjes.
3: Ja, er zijn wat zaadjes.
1: Te borrelen, dat we denken, we hebben toch wel weer zin om aan de slag te gaan. Ja.
2: Ja, maar nog geen concrete plannen. Maar het is inderdaad wat David zegt, het borrelt wel. Ja. En of het dan opnieuw over iets als verlies zou gaan, in welke vorm dan ook, dat weet ik niet.
1: Nou, we kregen bijvoorbeeld wel, we krijgen reacties binnen op kwijt. En er was ook een mail van een mevrouw die zei van, ja, jullie vertellen over die blinde geleidestok in dat depot die jullie daar zagen liggen, die dus kwijt is geraakt. Ik ben zo'n geleidestok kwijtgeraakt. Kunnen jullie me helpen zoeken? En dan, ik bedoel, op zich is deze podcast afgerond, maar dan toch begint het bij ons weer te kriebelen van,
3: dus
1: kunnen we niet toch...
3: Er komt toch weer een kiem. Dus is toch
1: al is het alleen al om die vrouw te helpen zonder er een hele podcast omheen te maken, maar ja, zo komen er toch weer nieuwe zoektochten langzaam boven water drijven. Ja.
3: Leuk. Nou, de podcastserie Kwijt is te luisteren op NPO Luister en alle andere podcast-apps. Net zoals de serie Als ik morgen doodga. Dankjewel David Wil en Louise Antonissen.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De London Mozart Players speelden het eerste deel uit het derde pianoconcert van Johann Baptist Kramer. En dan nu gaan we op zoek naar die mythische droomplek. Dat plekje achter de regenboog waar allerlei prachtigs op ons te wachten ligt. Vanuit het perspectief van de Bijbel wordt de regenboog gezien als een verbond tussen God en de mens. Leuk misschien om in gedachten te houden wanneer je luistert naar de hemelse zang van het Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge, onder leiding van Anna Lapwood met Over the Rainbow.

0: Harpiste Anne-Sophie Bertrand speelde een arrangement van Notturno, een nocturne voor piano van Fanny Mendelssohn. En dat klonk na de klassieker Over the Rainbow uit The Wizard of Oz in een arrangement van Harold Arlen, gezongen door de Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge, onder leiding van Anna Lapwood.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: Ja, en dit is de rubriek in Opium waarin we kijken naar de voorbereidingen van een podiumkunstenaar. Wat zijn hun gewoontes in de uren voordat ze het podium opgaan? Vandaag een Nederlandse operazangeres die in Parijs woont en sinds vorig seizoen verbonden is aan de Opéra Nationale de Paris. Onlangs was ze nog te zien als special guest bij het Prinsengrachtconcert en deze maand zingt ze bij het Nationale Opera in Amsterdam.
2: Hallo, ik ben Maria Warenberg, ik ben mezzosopraan en ik sta in september in de Nationale Opera en Ballet in de rol van Lola in Cavalleria Rusticana. Cavalleria Rusticana is een Italiaanse opera. Het speelt zich eigenlijk af op Sicilië in een heel klein dorpje. En het is een opera vol hartstocht, eer, gebroken harten en moord ook. Het is echt alle emoties komen wel aan bod. En mijn character Lola, die is eigenlijk de oorzaak van alle drama. Zij heeft een man, ze is getrouwd met Alfio, maar zij gaat vreemd met haar jeugdliefde Torit doen. En ja, dat gaat natuurlijk helemaal mis. Ze denkt eigenlijk dat ze alles kan maken. Ze is het mooiste meisje van de klas. Ze is echt, ze is een hele sterke, mooie jonge vrouw. Ze denkt, ik kan doen wat ik wil, niemand kan mij wat maken. Maar ja, dat gaat uiteindelijk niet helemaal goed. Ik vind Lola heel mooi en leuk om te zingen, omdat ik eindelijk kan kennismaken met het Italiaanse verismo. Waarin je hele mooie, krachtige, lange lijnen zingt. Het orkest is heel mooi en dik georchestreerd. En ik kan ook eindelijk echt gebruik maken van mijn chest voice, dus van de borststem. Ja, het is echt een beetje Puccini-esque, om het zo maar te zeggen. Maar dan echt op zijn eigen Mascagni-stijl. En natuurlijk hebben we het hele beroemde intermezzo. Dat is zo mooi. Ik zit altijd te genieten. De voorstelling begint om 7:30. En mijn make-up call is om 7:00. En eigenlijk heb je dan de hele dag om andere dingen te doen. Ik vind het fijn om veel te sporten en een hele lange wandeling maken door Amsterdam. Nou, dat is zeker geen straf, want Amsterdam is natuurlijk super mooi. En dan vind ik het fijn om rustig op te warmen. Dan ga ik rustig inzingen thuis. Soms werk ik ook nog aan een andere rol. Want je moet heel ver vooruit werken in de opera. Ik heb dit seizoen wel 6 roldebuten. Dus ik moet alles ofwel refreshen, want sommige rollen heb ik al eerder gezongen, of nieuw instuderen. Dus daar heb ik dan alle tijd voor gedurende de dag. Maar op een gegeven moment moet de focus wel aan voor Lola. Dus na mijn middagdutje ga ik richting de opera. Ga ik lekker avondeten. Ik vind het fijn om er vroeg te zijn, zodat ik helemaal kan acclimatiseren in het gebouw. En dan neem ik ook nog vaak een kijkje op het toneel. En dan ga ik de make-up in. Dat was echt voor mij ook een heel fijn ritueel momentje. Duurt wel een uur om mij tot Lola te transformeren, Met al het haar en make-up. En dan doe ik mijn kostuum aan. Ik heb hoge hakken aan, dus die wil ik ook al vroeg aan. Zodat ik echt het gevoel van Lola al krijg. Opera is heel kort. Dus eigenlijk zodra de ouverture is begonnen, begint niet snel daarna ook de aria van de tenor van mijn geliefde Torito, met wie ik vreemd ga. En, dan kom ik binnen wandelen met een gigantische taart. Want in deze productie heeft Lola eigenlijk een soort surprise party georganiseerd voor haar eigen man, voor Alfio. En dan zing ik dus nog niet. Maar dan zie je al een beetje hoe Lola is. En dat is eigenlijk heel leuk, want ik heb eigenlijk meer speeltijd gekregen daardoor op het podium. Vlak voor aanvang ga ik soms ook nog even liggen op de grond. Ik ben heel erg van de yoga. Dat is echt heel goed voor zangers om yoga te doen, want dan blijf je flexibel. Ik ben sinds kort ook begonnen met weightlifting. Nieuwe wereld voor me opengaan. Maar dat lijf is zo belangrijk. Dus voor mij is echt heel goed sporten heel belangrijk op zo'n dag. En ook de dagen daarvoor. En natuurlijk heel goed hydrateren. Eigenlijk na een voorstelling ga ik ook vaak aan de electrolytes. Dat is gewoon de zorg voor goed herstel. Je moet goed gehydrateerd blijven. Ja, als ik echt in het moment heb kunnen zijn op het podium samen met mijn collega's. En dat je eigenlijk alles om je heen vergeet, maar dat je echt in het verhaal bent, echt in de moment. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf ook goed. Dan ben je echt de rol, dan ben ik echt Lola. Dan is het voor mij geslaagd.
0: Je hoorde mezzo-sopraan Maria Warenberg in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En de dubbelbill Pagliacci en Cavalleria Rusticana gaat zaterdag in première bij de Nationale Opera in Amsterdam. En is daar te zien tot en met zondag 20 september. En nu muziek van Francis Poulenc. Michael Collins en Noriko Ogawa spelen het derde deel uit zijn sonate voor klarinet en piano.

0: bijna vergeten.
1: In 1940 won Alfred Hitchcock een Oscar voor zijn allereerste Hollywoodfilm, Rebecca. Hitchcock's naam was meteen gevestigd en Rebecca geldt nog steeds als een klassieker. Maar wat je bijna zou vergeten is dat er voor de film het immens populaire boek was. Luister maar naar de bioscooptreders van destijds.
2: Rebecca, brought to the screen with all the warmth and emotion that made millions of readers acclaim Daphne du Maurier's bestseller as the most exciting love story of our time.
1: Ja, Rebecca was dus een mega bestseller van de Britse schrijfster Daphne du Maurier. En sinds vorig jaar ligt er een nieuwe Nederlandse vertaling van dat boek in de winkel. Matthijs Deen leest er een fragment uit voor op muziek van Frans Waxman uit de film.

Ik vraag me af hoe mijn leven op het ogenblik zou zijn als mevrouw Van Hopper geen snop geweest was. Het is grappig te bedenken dat de loop van mijn bestaan zo heeft afgehangen van die eigenschap van haar. Haar nieuwsgierigheid was als een ziekte, haast als een manie. Aanvankelijk was ik geschrokken, verschrikkelijk van streek geweest. Ik voelde het als een persoonlijke vernedering als ik mensen achter haar rug zag lachen. Bij haar komst een kamer overhaast verlaten of zelfs bovenop de gang achter een deur voor het personeel zag verdwijnen. Jarenlang kwam ze nu al in Hotel Côte d'Azur. En afgezien van bridge was haar enige, te Monte Carlo thans befaamde tijdverdrijf, bezoekers van rang haar vrienden te noemen. Al had ze ze maar eens gezien in de andere hoek van het postkantoor. Op de een of andere manier lukte het haar kennis te maken. En voor haar slachtoffer het gevaar geroken had, had ze me reeds uitgenodigd haar in haar appartement te bezoeken. Haar aanvalsmethode was zo rechtstreeks en onverwacht dat er zelden kans bestond te ontsnappen. In Côte d'Azur maakte ze aanspraak op een bepaalde canapé in de lounge, halfweg tussen de hal en de ingang van het restaurant. Daar dronk ze koffie na lunch en diner. En al wie in of uitging, moest langs haar komen. Soms gebruikte ze mij als lokaas om haar prooi aan te trekken. Met een afkeer van mijn opdracht werd ik dan de lounge doorgestuurd met een mondelinge boodschap om een boek of een krant te lenen. Het adres van de een of andere winkel te vragen. Of de plotselinge ontdekking van een gemeenschappelijke kennis mede te delen. Het leek wel of ze met bekende persoonlijkheden gevoerd moest worden. Zo ongeveer als invaliden hun gelei ingelepeld krijgen. En ofschoon ze de voorkeur gaf aan titels, was elk gezicht dat ze ooit in een mondain blad gezien had evengoed. Namen uit de society-rubriek. Schrijvers, kunstenaars, toneelspelers en dat slag. Zelfs de middelmatige, als ze maar iets in een blad over hen gezien of gelezen had.

Dat was een fragment uit het begin van de roman Rebecca van Daphne du Maurier. Uitgegeven door De Geus en uit het Engels vertaald door J.N.C. van Dietsch. Dit was mijn uitzending van Opium voor vandaag. Maar morgen zit ik hier weer. En dan praat ik met toneelschrijver Nina van Tongeren over haar voorstelling Tekkel. Leuk als je dan weer luistert. En houd ook nu vooral de radio aan. Want na 8 uur doet Ab Nieuwdorp hier verslag van het Festival Oude Muziek. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Avro Tros. Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert. Met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goede avond vanuit de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En vanavond gaan we meteen down the rabbit hole, zoals het dan heet, vrij naar Alice in Wonderland. Een hallucinante geluidsreis gaan we aanvangen, diep de geschiedenis van de menselijke stem in. En dat doen we met Grain de la Voix. Al enkele leden van het vocale ensemble zijn al op het podium, een beetje rustig heen en weer aan het lopen, alsof ze bij het publiek horen. Eigenzinnig collectief, hè? Grain de la Voix van Björn Schmelzer. Een ensemble dat al jaren de grenzen van de oude muziek verkent. En daarbij de rafelranden niet gladstrijkt, maar juist opzoekt en omarmt. Het verleden hoeft hier niet netjes of comfortabel te klinken. Het mag schuren, ontregelen en ons confronteren met wat er verloren is gegaan. Centraal staat vanavond Alessandro Moreschi, de laatste kastraat van het Vaticaan. Zijn stem werd in 1902 en 1904 vastgelegd op vroege grammofoonopnamen. En vanavond horen we die historische registraties ook werkelijk terug. Ja, en Grain de la Voix gebruikt die stem als vertrekpunt voor een steeds diepere tocht door een verdwenen zangwereld. Van de Sixtijnse kapel en de polyfonie van Palestrina en Allegri naar Dufay, Josquin en Victoria, maar ook naar Byzantijnse en Mediterrane zangtradities. Het wordt bovendien nadrukkelijk meer dan een gewoon vocaal concert. 10 zangers, met daarbij ook nog voor elke zanger een eigen megafoon. Ik heb ze al zien staan. Historische opnamen gaan dus klinken. Live stemmen, versterking en geluidsmanipulatie lopen vanavond voortdurend door elkaar heen. En door die hele hallucinante tocht worden we geleid door Luis Neva. Zanger, onderzoeker en vanavond onze verteller. Neva laveert tussen de muziek door met verschillende lagen van het verhaal. Een zoektocht naar een verdwenen stem en tegelijkertijd naar wat oude muziek eigenlijk doet wanneer het verleden ineens akelig dichtbij komt. Becoming Moreschi, The Last Castrato, Grain de la Voix, onder leiding van Björn Schmelzer. En terwijl de zangers nog heel erg ontspannen elkaar omarmen op het podium. Het is echt een, in die zin, er zit geen vierde wand om het zo maar eens te zeggen. Björn leunt nog even tegen een van die grote geluidsboxen voor op het podium. Het lijkt wel een popconcert, want alle speakers op elkaar gestapeld. Zwarte wand van speakers aan weerszijden. En daarnaast aan de linkerkant voor de kijkers vanaf de zaal. Een bureautje met daarop een prachtige retro oranje bureaulamp. Zo'n staande bureaulamp. En daarachter gaat zo meteen Luis Neva plaatsnemen. En ons door die, ik vind het zo'n prachtig woord en het is zeer toepasselijk, hallucinante klankreis rondom Moreschi meenemen. En hij komt over enkele ogenblikken op.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Applaus hier in de grote zaal van TV Gelderburg voor Grand de la Voix onder leiding van Björn Schmelzer. Een reis met als vertrekpunt de stem van de laatste castraat Moreschi. Die deel uitmaakte van het koor van de Sixtijnse kapel. Beroemd door die uitvoeringen van het Miserere van Allegri en verschillende versies. Verwijzend ook naar de ooggetuigenverslagen van onder andere Felix Mendelssohn en andere oorgetuigenverslagen misschien wel. Werden uitgevoerd, geherinterpreteerd, stemgegeven, giving voice door Grand de la Voix onder leiding van Björn Schmelzer. En ze zijn nu allemaal terug op het podium en het is weer licht in de zaal. Want het was een vrij claustrofobische ervaring. Een TL-buis. Meer niet op het podium, alsof je inderdaad in een laboratorium aanwezig was waar de professor Luis Neva, u hoorde hem vertellen, experimenten uitvoerde, experimenten compleet met een tiental megafoons. Gaven ook een speciale geluidsuitdrukking aan de stemmen van Grand de la Voix. En daarbij dan het geluid van die wasrol. De originele wasrol met de stem van Moreschi hoorde er steeds voorbij komen, maar ook alleen al het geluid, het gekraak en het gedraai van die wasrol gemengd met live uitgevoerde werken door Grand de la Voix. En op het laatst was het weer een opname van wat we zojuist hebben gehoord. Ook weer een tijdelijk tijdsdocument. Ja, als over 100 jaar wetenschappers van dan het concert van deze avond alleen zouden beluisteren, omdat er geen andere bronnen zijn van onze tijd, dan zouden zij misschien denken dat wij in onze tijd deze muziek op deze manieren uitvoeren. Dat dan misschien de standaard was. Of men zou gissen, blijven gissen van hoe heeft het geklonken en willen we dat eigenlijk wel weten. Ze komen weer terug. De leden van Grand de la Voix. En niet in het zwart gestoken, maar eigenlijk veelkleurig. Ja, wat hebben we gehoord? Natuurlijk meerdere versies van dezelfde stukken. Meerdere bezoeken aan mogelijke klankwerelden die bij kunnen dragen aan de reconstructie van het geluid van de castraten, van het uitvoeren in die tijd. En daarbij ook bezoek aan de Byzantijnse traditie, die van Corsica en Sardinië in die rauwere versies van het Miserere van Allegri. En het is even knipperen met de ogen hoor, want eindelijk wat meer licht op het podium. Even wennen. Dus in die zin heeft u als radioluisteraar ja, niets visueels gemist. Nog even melden dat dit alles werd mogelijk gemaakt. Ja, niet alleen door het koor, maar ook er waren ook wat luidsprekers in de zaal om dat geluid ook nog verder te projecteren. U heeft het waarschijnlijk gehoord. Allemaal verschillende ja, geluidservaringen. Inderdaad, hallucinant staat er ook in het festivalboek en ik kan het daar heel erg mee eens zijn. Inmiddels het zaallicht helemaal vol aan. En ook nog even de spotlights op onze technici die het hier op NPO Klassiek hebben laten kunnen horen. Johnny Wehuis en Rob Heerschop en muziekregie ook vanavond weer in handen van Meerte van Dijk.
1: Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, en na die hallucinerende reis met Grand de la Voix gaan we naar een heel ander landschap. Vanmiddag om 5:00 hier een paar zalen verderop, dat was in de Hertzaal van Tivoli Vredenburg, speelde het ensemble Kastelkorn, Artist in Residence van dit festival. En dat deden ze samen met de Tsjechische sopraan Hanna Blazikova in een programma dat heet Sporen van Moravië. Twee componisten die ruim 2 eeuwen uit elkaar liggen kwamen bij hen langs. Heinrich Ignaz Franz Bieber, dat wil zeggen muzikaal gezien natuurlijk, en Leos Janacek. Maar ze delen dezelfde Centraal-Europese landschapindrukken. Janacek verzamelde Moravische volksliederen en was gefascineerd door de natuurlijke melodie en het ritme van gesproken taal. En het ensemble Kastelkorn vlecht die kleine, heel persoonlijke liederen over liefde, verlangen en herinnering tussen de dansen en de sonates van Bieber. Oude muziek en volksmuziek 17e en 20e eeuw, maar geworteld dus beide in dezelfde streek. En we gaan luisteren naar muziek van Leos Janacek, Quitty Modenje, Obrajek Bieldio. En daarna muziek van Heinrich Ickert van Bieber, Balletto a Quattro. En daarna weer Janacek. Even naar een heel ander klanklandschap.

Hanna Blazikova en ensemble Kastelkorn in muziek van Jana Cech en Heinrich Ignaz Franz Bieber. Allemaal geïnspireerd door Moravië. En we gaan verder met meer Bieber, dan weer Jana Cech en dan weer Bieber, die prachtige sandwichformule.

finale uit Balletti Lamentabile a Quattro. Heinrich Ignaz Franz Bieber. En met zijn muziek gaan we ook weer verder. Daarna weer Leos Janacek Psanichko. Maar eerst dus Bieber. Sonata tam aris quam auris servientis nummertje 6.

Muziek van Leos Janacek, Psaničko, Briefje. Gezongen door Hanna Blazikova met ensemble Kastelkorn onder leiding van Joseph Sack. Vanmiddag opgenomen hier in de Hertz van Tivoli-Vredenburg door collega Pepijn de Ruiter. Morgenavond, dan zijn we er weer. Ook weer live vanuit de grote zaal hier. En dan wordt het Franse baroktheater op volle sterkte in het avondconcert van A Nocte Temporis. En het Cœur de Chambre de Namur onder leiding van Reinhard van Mechelen. Hij komt trouwens ook nog even langs morgenavond. En zij voeren uit Alcide, een vrijwel vergeten opera uit 1693 van Marin Marin en Louis Lully. En Louis is dan weer de zoon van Jean-Baptiste Lully. Hercules of Alcide staat centraal in een verhaal vol liefde, jaloezie en noodlot. Compleet met meeslepende dansen, waanzinscène en zelfs een afdaling naar de onderwereld. Dat allemaal dus morgen vanaf 8 uur. Zometeen op deze avond, 10:30, Karel den Hertog met Passaggio Late Night. Nog even melden, radiologie en productie in handen van Kim van der Meulen. En wij gaan plaatsmaken voor Karel. En luister alvast vooruit naar het ensemble van morgen. A Nocte Temporis, Anna Besson op fluit en Clare Isambert als harpiste in dit dubbelconcert van Mozart. Fijne avond.

0: Asajo Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ongehoord Nederland lijkt uit het omroepbestel te verdwijnen. De minister overweegt na een advies van het commissariaat van de media nu door te pakken en de licentie in te trekken. Nou, het mocht tijd worden. Ik keek er wel eens naar, overdag, uit verveling of uit een soort cult. Het was zo belachelijk slecht en ze namen zichzelf zo ontzettend serieus dat het lachwekkend was. Het was ongehoord slecht, ongefundeerd en onbewezen grootspraak. En nu zullen er krokodillentranen vloeien, verongelijkte reacties en op de onsociale media zal de nodige rechtsrabiate bagger worden uitgestort. Het rechtse geluid zou niet gehoord mogen worden. De linkse NPO en die linkse kliek in Den Haag heeft het weer voor het zeggen. Daarmee voorbijgaand aan het feit dat ons land al meer dan 20 jaar wordt bestuurd door rechts. Niks geen links, niks sociaal beleid, nee. Rechtse kabinetten die veel van de problemen waar we nu tegenaan lopen zelf hebben gecreëerd of op zijn minst voor zich uit hebben geschoven. En ook in het zogenaamde middenkabinet van nu is het vooral de VVD die angstvallig over de rechterschouder kijkt of ze niet het contact verliezen met de Joost, Geert of Mona. Ik zal er geen traan om laten als Ongehoord Nederland uit het bestel verdwijnt. Ongehoord? Ik heb genoeg gehoord.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Uit de Nouvelle Suite, het vierde deel, Les Trois Mains. De drie handen, maar volgens mij heeft Angela Hewitt er toch echt maar twee. Ik vind het wel heerlijke muziek van Jean-Philippe Rameau. En dit is ook een van mijn lievelingscomponisten, Leos Janáček. Een vroeg werk,

jeugdwerk. Suite voor strijkorkest uit 1877. En het tweede deel is ongelooflijk mooi. En niet doordat, maar de celli en de bassen doen niet mee. Niet dat het daardoor zo mooi is, maar even verdwijnt die laagte. En daardoor lijkt de muziek een beetje te gaan zweven.

Zo liefelijk, zo teder, het tweede deel uit die suite voor strijkorkest van Leos Janácek. En het werd ook echt heel mooi gespeeld door Sinfonietta Amsterdam. Toen nog nieuw Sinfonietta. Onder leiding van Lev Marquis, een oude opname uit weer, 1993. Live concert in Sint-Petersburg. En het is een hele mooie cd die ik koester.

0: De Vrijplaat.
1: Als jongetje van 6 koos ik voor de viool. Ik had het een keer op tv gezien. En nou, al gauw sluit je dan de grote vioolconcerten in je hart. Je gaat viool spelen en je raakt geïnspireerd door het concert van Beethoven. Het vioolconcert van Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky, Bruch, Sibelius. Allemaal stuk voor stuk prachtig, nog steeds. Maar het was mijn vioolleraar in Amersfoort die mij, en ik moet een jaar of 13, 14 zijn geweest, liet kennismaken met het vioolconcert van Samuel Barber. En wat heb ik zitten zwoegen op de noten, maar wat vond ik het overweldigend mooi. Het concert heeft iets onmiskenbaars Amerikaans, maar niet het Amerika van Trump. Niet groots, geen spierballen, geen misplaatste superioriteit, nee. De muziek heeft iets uitnodigend, iets wijds, iets beloftevols. En het mooie is ook dat de solo-violist direct van wal steekt. Niet eerst een orkestinleiding zoals de traditie voorschrijft, nee. Je hoort direct een prachtige, heerlijke, lyrische vioolsolo. De meeste passages zijn goed te spelen. De violist, in wiens opdracht Barber het concert in eerste instantie componeerde, vond het concert technisch niet uitdagend genoeg. Nou, dat heeft hij geweten. Als zoete wraak herschreef Barber het derde deel. Hondsmoeilijk. En de violist in kwestie? Die droop af. Aan dat derde deel heb ik me nooit gewaagd, maar ik kon me als 13-jarige helemaal verliezen in dat eerste deel. Mijn studeertactiek toen en misschien nog wel steeds: polishing the shiny places. Eindeloos datgene spelen wat ik al kon spelen. In dat ene loopje waar ik er altijd uitvloog, dat nam ik op de koop toe. De klassieke opname van dit concert is misschien wel die van Joshua Bell, die er overigens nergens uitvliegt.

Mooi toch, zo lyrisch de viool echt laten zingen. Prachtig gespeeld door Joshua Bell bij de Baltimore Symphony Orchestra aan de leiding van David Zinman. Ja, en het regent buiten weer. We gaan echt richting herfst. Misschien is het wel heel toepasselijk. The Last Rose of Summer.

0: The Last Rose of Summer, gezongen door Apollo 5.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Ik heb de brieven van Claude Debussy erbij gepakt. Getiteld Hartstochtelijk houd ik van muziek. Vertaald en toegelicht door Lucas Bunge. Ja, en ik vind het leuk. Ik had niet zo'n beeld van Claude, maar hij is sombermans, maar met humor. We zijn in het jaar 1889. Debussy is 24 jaar, is net afgestudeerd, heeft met de Prix de Rome erkenning gekregen. Maar hij is nog zoekende. Hij duikt in het nachtleven van Parijs en dompelt zich onder in het literaire en culturele leven van de salons. En een van de vrienden voor het leven die hij daar maakt is de Zwitserse filosoof en componist Robert Godet. En die is net getrouwd met een meisje uit Nederland. En Debussy schrijft hem. Ik ben zeer gelukkig, beste vriend, en laten we mijn kleine gevoelens uitspreken. Het duurt niet lang. Ja, ik ben gelukkig met een vriendschap die door een kinderlijke trots was vervuld. En ook met de heimelijke gedachte dat oprechte zorgen een beetje gedeeld zouden moeten worden. Maar dat is een ouderwetse manier om naar het leven te kijken. Enfin, gelukkig zijn wij nog niet modern. En ik houd veel van je en ik hecht eraan je dit luid op te verzekeren. Dit alles zonder lampions en fanfares. Meer als van iemand die dat gewoonweg plezierig vindt. U moet weten dat ik net bijna een buiktyfus heb gehad. Die gelukkig is overgegaan in een longontsteking. Met nog iets onaangenaams erbij wat ik u zal besparen. Ik denk wel dat Holland mij ongelooflijk sympathiek zal zijn. In de eerste plaats om wat u mij over uw leven schrijft. En daarnaast omdat mijn muziek met het Hollandse landschap is verbonden. Dat is trouwens het enige doel van muziek. Zich mengen met zielen en dingen van goede wil. Dat ik de uwe al heb gewonnen, is een mooie eer. Neem al dit geklets van een herstellende maar voor wat het is. Maar ik vind het ook leuk te bedenken dat u hier bent. Anders krijg ik een droevige bui. Het is allemaal zo lelijk. Er is niets aangenaams te zien. En alle mooie plannen lopen op niets uit. Dat is misschien maar goed ook. Ik neem afscheid van u met spijt in het hart. Dat ik u in zo lange tijd niet zal zien. Uw Claude Debussy.

Sonaat voor fluit, harp en altviool, het eerste deel, pastorale. Magali Mosnier, fluit. Antoine Tamesti, altviool. En Xavier de Mestre, harp. En dit is het album van de week. Fagotconcerten van Vivaldi door Sophie Dervaux samen met La Folia.

0: Ze wil alle fagotconcerten van Vivaldi opnemen. Dat zijn er nogal wat. Sophie Dervaux. Dit is een prachtig album. Het is het album van de week dus. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: En met de Hollandse Nieuwe. Deze week twee saxofonisten die een stelletje zijn. Muzikaal, maar ook levenspartners. Samen zijn ze duo Nota. Hun album heet ook Nota van Nota Bene. Het album is uitgekomen bij Triptych. En dat duo bestaat uit Marijke Schreur en David Cristobal Litago. En het is een cd met repertoire voor twee saxofoons. Ja, Nederland heeft een waardevolle en unieke traditie met saxofoonkwartetten. Maar een saxofoonduo hoor je niet zo vaak. Een deel van het repertoire hebben ze dan ook zelf gearrangeerd. Maar er zijn ook stukken speciaal voor hen geschreven. En dan scheelt het wel als de componist in kwestie weet wat je met een saxofoon allemaal kan. Ik sprak Marijke vandaag even kort toen zij terugkwam uit de repetitie. Ze zit in de auto, dus je hoort een beetje het geruis, maar het was handsfree, dat heb ik gecheckt.
2: David Sayeres is een Spaanse saxofonist en componist. En het leuke daarvan is dat hij dus heel erg goed weet wat er allemaal op die saxofoon mogelijk is. Zelf omschreef hij het stuk als twee dansers die elkaar ontmoeten en telkens van elkaar weer verwijderd raken. En het leuke is eigenlijk dat hij best wel bekend staat om zijn virtuose muziek, waarin heel veel verschillende stijlen samensmelten. En ook hier hoor je ja, veel moderne passages, maar ook echt wel Spaanse lijnen qua muziek terug.

La dernière nuit, de laatste nacht. Muziek van de Spaanse componist David Zayeras. Gespeeld door Marijke Schreur en David Cristobal Litago. Allebei op de saxofoon. Het was de Hollandse Nieuwe van deze week. Morgen, voor de laatste keer, horen we Marijke over deze bijzondere plaat met repertoire voor 2 saxofoons. Dit is Mozart.

Een klassieke opname van het Nederlands Blazersensemble hier onder leiding van Edo de Waard. Het derde deel adagio uit de Gran Partita, de serenade voor blazers van Wolfgang Amadeus Mozart. En daarmee gaan we naar een gedicht. Ik heb een gedicht meegenomen van Heinrich Heine. Het gedicht dat Schumann gebruikte in zijn Dichterliebe, opus 48. En het is een romantisch gedicht. De romantiek ten top, zwelgen in eigen emotie. Zeer treurig gedicht. Heinrich Heine schreef het wel in de periode dat hij zelf bekend stond als een beruchte rokkenjager. Maar in dit gedicht is hij door alles en iedereen en vooral door zijn grote liefde verlaten. Ik heb in mijn droom gehuild. Ik droomde dat jij in het graf lag. Ik werd wakker en de tranen stroomden nog over mijn wangen.

heb in mijn droom gehuild. Ik droomde dat je me verliet. Ik werd wakker en ik huilde nog lang bitter. Ik heb in mijn droom gehuild. Ik droomde, je hield nog van me. Ik werd wakker en nog steeds stroomt mijn tranenvloed.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

de breekbare, kwetsbare stem van Frits Wunderlichte, jong gestorven tenor. Hij werd begeleid door Hubert Giesen aan de piano met die kale akkoorden, zo passend bij het lied van Schumann, op een tekst van Heinrich Heine, Ich hab im Traum geweinet. En daarvoor hoorde je een vertaling. En die vertaling werd omspeeld door datzelfde lied in een instrumentale variant. Timothy Redoubt op de altviool en Frank Dupré aan de piano. Tja, verder met nog zo'n getroubleerde geest, Beethoven. Zijn 9e symfonie, die zo triomfantelijk eindigt, Alle Menschen werden Brüder, was het maar waar. Maar er gaat heel wat aan vooraf, waaronder dit wonderschone derde deel, Adagio, Adagio molto e cantabile.

Een oude bok op de bok. Herbert Blomstedt, hij dirigeert nog steeds. Hij is 99 jaar, weet van geen ophouden. Ten tijde van deze opname van de Beethoven-symfonieën was het nog een jonkie, 89 slechts. Hij dirigeerde het Gewandhausorkest Leipzig in het derde deel Adagio Molto e Cantabile uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Daarmee gaan we naar de laatste muziek. Het is bijna middernacht. En ik hoop je zachtjes in slaap te sussen met deze lullaby van Benjamin Britten. Fijne nacht.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
18: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
17: En voor Harold met een sta-opstoel.
19: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
16: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 4 september. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Maar daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.